0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: I want you to want me.

0: gedaan.
1: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Ado. Ado.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80, 90 en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Radio met een grote R.
2: It's about that time, y'all. Rough Riders. You know, Teflon.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
7: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail.

klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.

Het is 8:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. Zometeen staat de Rijnmond Jukebox voor je klaar. Vanaf 8:00 begint Dennis Kranenburg eraan. Tot 1:10. Eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten waren al snel bij de gewonde man, die toen nog gewoon rechtop kon staan. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer niet veel later in elkaar. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens 1 en 2 correspondenten ter plaatse werd er een mes gevonden. Het is onbekend of dit het mes is dat is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gerend. De politie doet nog verder onderzoek. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de kruising van de N470 met de Noordeindseweg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 1-2-fotograaf ter plaatse was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten kwamen. Een bergingsbedrijf heeft de auto achter de geluidswal vandaan gehaald. De politie zoekt nog uit wie er eigenlijk reed. Aan de verlengde motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. Een 1-2-correspondent ter plekke zegt dat de bestuurder onder invloed was van alcohol en drugs en de macht over het stuur verloor. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij een fietsenrek. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder zou zijn aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Of dat ook zo is, heeft de politie nog niet bevestigd, maar op foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. En boeren hebben in Giethoorn gisteren op het water geprotesteerd tegen de stikstofmaatregelen van het kabinet. Hun trekkers hadden ze aan de kant van de vaarten gezet in het toeristische dorpje. Met hun actie wilden de boeren laten zien dat iedereen wordt geraakt door de stikstofplannen. Ook toeristen. Boeren hielden toespraken op een drijvend podium vol Nederlandse vlaggen. Volgens RTV Oost ziet het ernaar uit dat het boerenprotest in Giethoorn zonder ongeregeldheden is verlopen. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon ook af en toe. Vannacht zijn er opklaringen. Dan kan er ook plaatselijke mistbank vormen en blijft het verder droog. De temperatuur zakt dan naar een graad of 14. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl

0: contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: De slaap van je dromen is geen toeval.

0: naar Exacte Wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hey, Remo!
8: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Hey, Remo!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Dat was Elvis Presley met Mystery Train. Het nummer dat geschreven werd door de Amerikaanse bluesmuzikant Junior Parker in 1953. En als eerste werd uitgebracht door Little Junior's Blue Flames. Elvis was de eerste die het nummer coverde. En het zorgde er in 1955 voor dat hij in heel Amerika bekend werd als countryster. Deze maand is het 49 jaar geleden dat Elvis Presley in 1977 overleed op 42-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Er zijn veel grote hits ontstaan in Italië. Ook Dusty Springfield kreeg zo een hit te pakken. Zij werd 59 jaar en deed in 1965 mee aan het Sanremo Festival. En ze hoorde daar het nummer Io che non vivo en was zeer onder de indruk. In 1966 bracht Dusty haar versie uit. Maar wel nadat ze pas na 47 takes tevreden was met de akoestiek van haar stem in de opnamestudio. Het blad Rolling Stone magazine zette You Don't Have to Say You Love Me uiteindelijk in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden.

hoorde Secret Love van George Michael in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer staat op zijn album Songs from the Last Century uit 1999... met daarop coverversies van hits uit de vorige eeuw. Dit nummer komt oorspronkelijk uit 1953 en is van Doris Day... en werd genomineerd voor een Oscar omdat het werd gebruikt in de film Calamity Jane. Doris Day werd toen gevraagd het nummer bij de uitreiking te zingen... maar dat weigerde ze en dat leverde haar weer de Zure Appel Award van 1953 op... Een paar maanden geleden werd het jasje van George Michael geveld... dat hij droeg in de clip van Faith en dat bracht er ruim 2 ton op. En aanstaande kerst is het alweer 10 jaar geleden... dat George Michael overleed op 53-jarige leeftijd. Het nummer Ain't Nobody Home werd geschreven door Jerry Ragavoy... en in 1966 als eerste uitgebracht door de Amerikaanse zanger Howard Tate... die het toen uitbracht op zijn debuutalbum Get It While You Can. In 1971 verscheen er een bekende cover van dit nummer... Want toen zette B.B. King het op zijn album B.B. King in Londen. Eind jaren 80 kwam zijn versie nog een keer uit... nadat het werd gebruikt in een spijkerbroekenreclame. Dit is B.B. King met Ain't Nobody Home.

gelijknamige album van Willie Nelson uit 1984 hoorde je City of New Orleans. Het origineel van dit nummer komt uit 1971 en is van de Amerikaan Steve Goodman, die het ook zelf heeft geschreven. Een jaar later, in 1972, was Arlo Guthrie de eerste die een hit scoorde met City of New Orleans. En ook Willie Nelson was er succesvol mee. Hij scoorde er een nummer 1 country hit mee. In 1973 was er ook een Nederlandse versie van dit nummer, want toen Gerard Cox de Franse versie van Joe Dassin hoorde, schreef hij in korte tijd de tekst voor 'Tis weer voorbij, die mooie zomer'. De Amerikaanse groep The Elgins werd opgericht in Detroit en hun eerste album werd in 1966 uitgebracht door Motown. Het kreeg de titel Darling Baby en werd grotendeels gemaakt door het trio Holland Dozier Holland. Dat geldt ook voor de single met dezelfde titel als het album. Dit is Darling Baby van The Elgins.

was Every Day of My Life van Bobby Vinton uit 1972... wat op zijn 22e studioalbum stond met dezelfde titel. Dit nummer werd al in 1954 geschreven door Al Jacobs en Jimmy Crane... en de meest succesvolle versie was die van Bobby Vinton... die in april 91 jaar is geworden... en naast zanger ook presentator was van zijn eigen televisieshow. Het nummer Yes Sir, That's My Baby komt uit 1925... en werd geschreven door Walter Donaldson... De Amerikaan Gus Kahn schreef tal van teksten voor nummers... die in het Great American Songbook terechtkwamen. Dat geldt ook voor de tekst die Kahn schreef voor Yes Sir, That's My Baby. Er zijn veel artiesten die een versie van het nummer hebben opgenomen... waaronder ook Frank Sinatra. In 1966 bracht hij het album Strangers in the Night uit... en daarop staat zijn versie van Yes Sir, That's My Baby.

Eddie Rabbit op Radio Rijnmond met $2 in the Jukebox uit 1976. Dit door hem geschreven nummer stond op zijn album Rocky Mountain Music. En de single bereikte de derde plaats in de Billboard Hot Country Singles lijst. Hij begon zijn carrière als songwriter in de hoop om zelf platen op te gaan nemen. Zo schreef hij onder andere voor Elvis Presley het nummer Kentucky Rain. Door longkanker werd Eddie Rabbit slechts 56 jaar. We gaan naar Bo Diddley, de Amerikaan die in 1928 werd geboren. Hij kreeg in zijn jeugd vioolles, maar na het horen van John Lee Hooker wilde hij bluesgitarist worden. Dat is zeker gelukt, want Bo Diddley groeide uit tot een populaire en invloedrijke artiest. In 1955 scoorde hij een van zijn eerste hits met een zelfgeschreven nummer. Dit is Bo Diddley met I'm Your Man.

kennen dit nummer vooral van Diana Ross. Je hoorde Do You Know Where You're Going To, ook wel Theme from Mahogany genoemd, omdat Diana Ross het in 1975 in haar tweede film Mahogany zong. Het leverde haar een nummer 1 hit op, terwijl het origineel van Thelma Houston zonder succes bleef. De versie die je net hoorde was van Dinah Shore. Zij zette het een jaar later op haar album Dinah. Haar loopbaan begon best bijzonder, want ze werd na audities afgewezen bij de orkesten van Benny Goodman, Jimmy Dorsey en Tommy Dorsey. Maar ze gaf niet op en werd de eerste zangeres uit haar tijd die grote solo-successen wist te behalen. In 1965 kwam het nummer 1-2-3 van Len Barry uit, die ook had meegeschreven aan het nummer. Maar daar was best wat gedoe over, want platenmaatschappij Motown diende een aanklacht in vanwege plagiaat. Zij vonden dat het wel erg leek op Ask Any Girl van de Supremes. Dat nummer was geschreven door Holland Dozier Holland en stond een jaar eerder op de B-kant van Baby Love. In eerste instantie werd de claim van tafel geveegd, maar na 2 jaar kreeg Motown 15% van de opbrengsten en werden Holland Dozier Holland toegevoegd aan de schrijvers van het nummer 1-2-3 van Len Barry.

muziek van de Everly Brothers gaat nooit vervelen. Je hoorde Walk Right Back uit 1961 in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Sonny Curtis. Hij overleed vorig jaar op 88-jarige leeftijd en was een vriend van Buddy Holly en speelde ook bij de Crickets. Curtis schreef het nummer Walk Right Back op een zondagmiddag en liet het aan de toenmalige drummer van de Crickets horen, die ook voor de Everly Brothers werkte. Hij nam het mee naar Phil en Don, die razend enthousiast waren, en het daaropvolgende weekend werd het nummer Walk Right Back opgenomen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Ella Fitzgerald. Voor de musical Call Me Madam uit 1950 schreef Irving Berlin het nummer It's a Lovely Day Today. In die musical werd het voor het eerst gezongen door Russell Knibb en Galina Telva. In 1958 bracht Ella Fitzgerald het album Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook uit. En voor dat album kreeg ze bij de eerste uitreiking van de Grammy Awards de prijs voor beste vrouwelijke popzangeres. De prijs die ze ook de 3 jaren erna op zou eisen. En Ella Fitzgerald hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met It's a Lovely Day Today.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Berensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Berenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Oorlog. Onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
15: Simpel.
12: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij...

0: actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
3: Het is 9:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder met de Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg hier op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Ondanks het optreden van de agenten zakte het slachtoffer in elkaar en moest hij met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een 112-correspondent ter plaatse werd er een mes gevonden, maar het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest op de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zouden slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat gerend zijn. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam is vannacht een automobilist hard op een fietsenrek gebotst. De bestuurder zou onder invloed van alcohol en drugs zijn geweest en verloor de macht over het stuur. Hij is vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen bij een fietsenrek. Onderweg had hij ook nog eens een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Op foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC 2-3 jaar geleden over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na die berichtgeving stuurde de gemeente 1 ambtenaar met pensioen. 2 anderen werden geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. En daarom zijn ze nu op staande voet ontslagen. Het Openbaar Ministerie doet nog onderzoek. In totaal worden er 11 mensen verdacht van corruptie. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Ongeluk gebeurde iets voor 9:00 gisteravond, vlak voor de rotonde bij de Noordtijnseweg. Door nog onbekende oorzaken raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf ter plekke was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de personenauto achter de geluidswal vandaan te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig bestuurde. Het weer dan nog. Het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer. De temperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon ook nog af en toe. Vannacht zijn er opklaringen. Er kan zich dan plaatselijke mistbank vormen. Het blijft verder overal droog. De temperatuur zakt dan naar 13 of 14 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Hoe leg je in het Spaans?

0: kans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Dit
6: is Radio Rijnmond.
5: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

de Amerikaanse zanger Bobby Rydell met Forget Him uit 1963. Het nummer dat werd geschreven door Tony Hatch. Bobby Rydell deed als kind al zangers na, die hij op tv zag. En op zijn 8e won hij een talentenjacht, die ervoor zorgde dat hij jarenlang op tv te zien was. Hij was in het begin van de jaren 60 een echt tiener-idool. En in de jaren 80 zou hij met Frankie Avalon en Fabian Ford de Golden Boys oprichten. Een groep met voormalige tiener-idolen. Bobby Rydell overleed op 5 april 2022 op 79-jarige leeftijd. Als je het mij vraagt, is God Only Knows van de Beach Boys het mooiste nummer ooit gemaakt. Het staat op het legendarische album Pet Sounds uit 1966... waar Brian Wilson ooit over vertelde dat hij inspiratie vond bij de Beatles en dan met name bij de liedjes van Paul McCartney. Maar God Only Knows was in die tijd ook controversieel, want veel radiozenders wilden het niet draaien vanwege het woord God in de titel. Het leverde uiteindelijk wel een pareltje op. De Beach Boys hoor je nu met God Only Knows.

Uit 1964 was dat Nat King Cole met Let's Face the Music and Dance. Een nummer dat op het album met dezelfde titel kwam te staan en wat een inspiratie zou zijn voor andere artiesten om zich er ook aan te wagen. Zoals meerdere klassiekers was Fred Astaire ook bij dit nummer de eerste die het zong. Het was Irving Berlin die het nummer in 1936 schreef voor de film Follow the Fleet. Meerdere artiesten, zoals bijvoorbeeld Tony Bennett en Lady Gaga, wonnen uiteindelijk een prijs met Let's Face the Music and Dance. Hij wordt omschreven als een bluesgigant, een absolute meester in zijn genre en een van de beste mondharmonica-spelers ter wereld. Ik heb het over de Britse zanger en bluesharmonica-virtuoos Charles Robson. Hij werd geboren in 1978 en begon op zijn 7e met vioolspelen, op zijn 12e met de saxofoon, totdat hij op zijn 14e kennis maakte met de mondharmonica. In 2024 kwam zijn album 7 Blues Classics uit en daarop staat Key to the High.

acute alcoholvergiftiging werd de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Keith Whitley slechts 34 jaar. En hoewel hij tijdens zijn carrière slechts 2 albums uitbracht, kwamen er wel 12 singles in de Billboard Country hitlijst terecht. En na zijn dood kwamen er nog eens 7 bij. Het nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox was Don't Close Your Eyes, dat afkomstig is van het album met dezelfde naam. Het werd de nummer 1 hit en de Billboard nummer 1 country single van het jaar 1988. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Otis Rush werd 84 jaar en was een inspiratie voor latere grootheden, als Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Otis Rush was linkshandig en speelde op een rechtshandige gitaar zonder de snaren dus om te draaien. Het hinderde hem totaal niet en hij kwam in de lijst met de 100 beste gitaristen aller tijden terecht. Met Otis Rush gaan we naar een nummer dat al in 1959 werd uitgebracht door Jimmy Reed, die het ook had geschreven. Dit is Otis Rush met Baby What You Want Me To Do.

was Louis Armstrong met We Have All The Time In The World. Het nummer dat eind jaren 60 speciaal werd geschreven voor de James Bond film Honor Majesty's Secret Service, waarin George Lazenby de hoofdrol speelde. Het nummer werd destijds geschreven door Hal David en John Barry. Een tijdje geleden keek ik de James Bond film No Time To Die met Daniel Craig, en ook daarin is Louis Armstrong te horen met We Have All The Time In The World. Van Waylon Jennings weten we dat hij in 1959 de dood ontliep, toen hij zijn plek aan boord van het vliegtuig bij Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper opgaf aan iemand die ziek was, niet wetende wat voor ramp hen te wachten stond. We gaan met Waylon Jennings nu naar 1977, het jaar van zijn album All Waylon. Dat album werd een van zijn meest verkochte albums, en dat kwam met name door één nummer, Lookin' Texas, wat ook weer de grootste hit werd van Waylon Jennings. Het zou je dan ook niet verbazen dat hij er een nummer 1 hit mee scoorde. Waylon Jennings werd 64 jaar en Willie Nelson werkte met hem samen tijdens de opname van Lookin' Texas. The only two things in life that make it worth living

Amerikaanse zanger en muziekschrijver Gene Pitney kende best wat succes in zijn carrière. Zo schreef hij het nummer Hello Mary Lou, wat uiteindelijk in 1961 een hit werd voor Ricky Nelson. Ook 1962 was een succesvol jaar voor Gene Pitney, want hij scoorde dat jaar zelf een hit met het nummer dat je net hoorde, Only Love Can Break a Heart. Dit nummer werd geschreven door Hal David en Burt Bacharach en staat op het tweede album van Gene Pitney, dat ook Only Love Can Break a Heart heet. De Amerikaanse zanger Billy Preston overleed in 2011 op 71-jarige leeftijd. Hij werd ontdekt door de Big Bopper, die hem aanbood om een nummer op te nemen dat hij had geschreven, het nummer Running Bear. Het nummer werd uitgebracht na de vroegtijdige dood van de Big Bopper en zou Johnny Preston een nummer 1 hit opleveren. Muzikaal gezien een goede binnenkomer voor Johnny Preston, die uiteraard meer nummers uitbracht, zoals in 1960 Charming Billy.

Feeling van Steve Tyrell uit. En daarop staat het nummer dat je net hoorde. Laughter in the Rain, dat hij samen zong met de dit jaar overleden Neil Sedaka. Sedaka bracht dit nummer zelf al uit in 1974 en schreef er de muziek ook voor. De tekst werd geschreven door Phil Cody en hij vertelde later dat hij het liedje in 5 minuten op papier had staan nadat hij flink gebloot had en tegen een boom in slaap was gevallen. Het nummer werd destijds uitgebracht bij The Rocket Record Company, het platenlabel van Elton John, die er ook voor zorgde dat het in de Verenigde Staten een hit werd. Rose Maddox werd in 1925 geboren in Alabama en werd 72 jaar nadat ze in 1998 overleed. Ze werkte in het verleden vaker samen met Buck Owens, die in 1929 werd geboren in Texas en in 2006 overleed op 76-jarige leeftijd. Door die samenwerking wisten ze zelfs in de country hitlijsten te komen. In 1953 bracht Buck Owens al een door hem zelf geschreven nummer uit en dat nummer werd in 1963 uitgebracht als duet van Buck Owens met Rose Maddox. Dit is Sweethearts in Heaven.

0: you.
1: Dit was toch een bijzondere samenwerking hoor, die tussen Tony Bennett en Lady Gaga. Het leverde in 2021 het album Love for Sale op. En dat was het tweede album waarop de twee samenwerkten. Je hoorde Tony Bennett en Lady Gaga met I Get a Kick Out of You in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Cole Porter en voor het eerst gezongen door Ethel Merman in de Broadway musical Anything Goes uit 1934. Het nummer is door tal van artiesten gecoverd en een van de meest bekende versies van I Get a Kick Out of You is van Frank Sinatra. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog een keer naar The Beach Boys. Je kunt soms in korte tijd een nummer schrijven, maar dat wil niet zeggen dat het zo op de plaat staat. Dat laatste was ook het geval bij The Beach Boys, want Brian Wilson schreef samen met Mike Love het nummer Good Vibrations. En de opnames van dit nummer duurden maar liefst 6 maanden en vond plaats in 3 verschillende studio's. Het was allemaal niet voor niets, want het geduld en de inspanning werd beloond, want het leverde The Beach Boys in 1966 een grote hit op. Het was de bedoeling dat dit nummer op het nooit afgemaakte album Smile kwam te staan, maar dat gebeurde niet. Wel kwam het in 1967 op het album Smiley Smile te staan, en dat was weer de opvolger van het legendarische Pet Sounds album. En de Beach Boys hoor je nu met Good Vibrations.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
3: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
12: Ik mag graag tuinieren.
13: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
14: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
15: Ik niet.
11: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
16: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
18: Het is 10:00, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo verder met...

0: huis gebracht. Er is een mes gevonden, maar het is onbekend of dit mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn geweest aan de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat gerend zijn. De politie doet verder onderzoek. Aan de Verlengde Motorstraat in Rotterdam heeft een bestuurder vannacht voor een ravage gezorgd met zijn auto. De bestuurder zou onder invloed van alcohol en of drugs zijn geweest en verloor de macht over het stuur. Vanaf de weg belandde hij met zijn auto op de stoep, kwam tot stilstand bij een fietsenrek en reed in de tussentijd ook nog een prullenbak omver. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Op foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is weggesleept. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregelen volgden op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC in 2023... over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 ambtenaar met pensioen. 2 andere ambtenaren werden hangende het onderzoek geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. Daarom zijn ze ontslagen. Het onderzoek van het OM loopt nog. In totaal worden er 11 mensen verdacht. Op de N470 bij Berkel en Roderijs is gisteravond een auto hard tegen een verkeersbord gebotst. De auto kwam na de botsing tientallen meters verder achter een geluidswal tot stilstand. Het ongeluk gebeurde iets voor 9 uur gisteravond, vlak voor de rotonde met de Noordeindse weg. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg. Volgens een 112-fotograaf daar was er niemand bij de auto toen de hulpdiensten arriveerden. Een bergingsbedrijf kwam ter plaatse om de personenauto achter de geluidswal vandaan te halen. De politie zoekt nog uit wie het voertuig eigenlijk bestuurde. Het weer dan nog. Vandaag is er af en toe zon en blijft het droog. Het is rustig weer en de middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Vanavond, zien we de zon ook af en toe. Er zijn opklaringen en vannacht kan er plaatselijke mistbank vormen. De temperatuur zakt dan naar een graad of 14. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en anders op onze website. Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
3: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
2: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
3: Die geur van dat water.
2: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
3: Uitvinding, die ambulance.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
11: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: doen. Het Forte en

0: Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Non-stop de lekkerste muziek.
3: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Hey, Remon!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Het is 11 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemorgen. We gaan zo meteen verder met non-stop muziek hier bij Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. De politie heeft vannacht 2 Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 112-correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij betrokken waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Agenten hebben de man

0: Amsterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor het onderzoek was een artikel in NRC eind 2023 over fraude bij aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. Na de berichtgeving stuurde de gemeente 1 betrokken ambtenaar met pensioen. 2 anderen werden geschorst. Inmiddels is volgens de gemeente gebleken dat hun gedragingen ernstiger waren dan gedacht. Daarom zijn ze nu ontslagen. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie loopt nog. In totaal worden 11 mensen verdacht. Aan de verlengde motorstraat in Rotterdam heeft een automobilist vannacht een ravage veroorzaakt. De bestuurder zou onder invloed van alcohol en drugs de macht over het stuur zijn verloren en tegen een fietsenrek aangereden zijn. Hij was vanaf de weg met zijn auto op de stoep beland en tot stilstand gekomen. Onderweg had hij ook nog een prullenbak omver gereden. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Op foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. Het weer, het is vandaag zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer. De middagtemperatuur komt uit op 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon af en toe nog. Vannacht zijn er opklaringen. Kan zich plaatselijke mistbank vormen en het blijft verder droog. De temperatuur zakt dan naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Hij is onderweg.
4: Wie?
5: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
4: Top. Koffietje, ik trakteer.
6: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Hey!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
10: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Hey, Remol!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Met een grote R.
15: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
4: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
14: Woehoe!
13: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Woehoe!
15: Het is bijna 12 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Of nou ja, goedemiddag alvast, hè, want het moet nog 12 uur worden. Zometeen hebben we non-stop muziek hier op Radio Rijnmond. Maar eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. De politie heeft vannacht 2 Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 112-fotografen brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij waren betrokken is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het vechten. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens 112-correspondenten ter plaatse werd er een mes gevonden. Het is niet duidelijk of dat mes ook is gebruikt bij de steekpartij. De aanleiding zou een ruzie zijn geweest aan de Boomgaardstraat. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren ontslagen vanwege corruptie. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Aanleiding voor dat onderzoek was een artikel in NRC, ongeveer 3 jaar geleden, over fraude bij aanbestedingen bij bouwprojecten. Bedrijven zouden ambtenaren hebben omgekocht. 1 ambtenaar ging al eerder met pensioen daarom.

0: veroorzaakt. Hij verloor de macht over het stuur en reed met zijn auto de stoep op. Daar reed hij tegen een prullenbak en een fietsenrek. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Op foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. Het weer dan nog, het is vandaag zonnig, of in ieder geval meestal, en het blijft droog. Het is rustig weer, de middagtemperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond zien we de zon af en toe, vannacht zijn er opklaringen. Er kan zich dan wel een mistbank vormen, het blijft verder overal droog. De temperatuur zakt dan naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw. De Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Het is me eventjes te veel geworden.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Het is 1 uur, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo verder met non-stop muziek hier bij Radio Rijnmond. En later op de middag, rond 1:00, dan begint de uitzending van Rijnmond Sport. Met de wedstrijd van Feyenoord van vandaag. Eerst krijgen we het nieuws van mij, ik ben Cornel van der Heijden. De politie heeft vannacht 2 Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 1 en 2 correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen erbij betrokken waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was na een ruzie in zijn been gestoken. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding van de steekpartij zou een ruzie zijn aan de Boomgaardstraat. Vanaf die plek zou de slachtoffer en dader naar de Eendrachtstraat zijn gegaan. De politie doet nog verder onderzoek. Aan de verlengde Motorstraat in Rotterdam heeft een automobilist vannacht voor een ravage gezorgd. De bestuurder zou onder invloed van alcohol en drugs zijn geweest toen hij de macht over het stuur verloor en een prullenbak en een fietsenrek ramde. De bestuurder is aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed. Foto's zijn dozen met lachgascilinders te zien. De auto is door een berger weggesleept. De politie heeft iemand gearresteerd vanwege het overlijden van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot in Noord-Brabant. De bewoner werd vrijdag dood gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood, maar houdt rekening met meer scenario's. Er zijn geen mededelingen gedaan over de leeftijd en het geslacht van de bewoner. Ook wil de politie niet zeggen of de verdachte een man of een vrouw is en wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. De bewoner verbleef op de locatie van Joris Zorg. Deze zorgorganisatie telt 5 locaties in Noord-Brabant. Op de locatie in Oorschot wonen ruim 100 mensen. Weer dan nog, het is vandaag af en toe zonnig en het blijft verder droog. Het is rustig weer met een middagtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon af en toe.

0: Terschenhoek.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
9: Wat een goed plan.
8: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
9: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
8: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Dit is Radio Rijnmond.
14: Non-stop de lekkerste muziek.
13: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
4: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
13: Het is 2:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. En zometeen op Radio Rijnmond, non-stop muziek. Eerst het nieuws, ik ben Cornel van der Heijden. Op de Eendrachtstraat in Rotterdam is een 30-jarige Rotterdammer vannacht zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was in zijn been gestoken na een ruzie. Die begon op een terras aan de Boomgaardstraat. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. De politie heeft vannacht twee Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 1 en 2 correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij waren betrokken is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. De politie heeft iemand gearresteerd vanwege het overlijden van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot in Noord-Brabant. De bewoner werd vrijdag dood aangetroffen. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood, maar houdt rekening met andere scenario's. Er zijn geen mededelingen gedaan over de leeftijd en het geslacht van de bewoner, en ook niet van de verdachte. De bewoner verbleef op een locatie van Joris Zorg. Die zorgorganisatie telt 5 locaties in Noord-Brabant. Op de locatie in Oorschot woonden ruim 100 mensen. En een automobilist moest vanochtend zijn auto inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 172 km per uur over de A16 richting Dordrecht reed. De automobilist, een Oekraïner, moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij die niet bij zich had, namen de agenten zijn auto mee. Korte tijd later werd een andere automobilist ook aangehouden door de verkeersagenten. Hij reed voorbij met een snelheid van 143 km per uur. En had ook nog eens zijn telefoon in zijn handen. Het weer dan nog. Vandaag is het zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer. De middagtemperatuur komt uit op 22 graden. Vanavond zien we de zon nog af en toe. Vannacht zijn er opklaringen. Dan kan zich plaatselijk ook een mistbank vormen. Het blijft verder droog. De temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam.

0: ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
1: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
1: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Non-stop de lekkerste muziek.
15: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
10: Ik mag graag tuinieren.
11: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
12: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
13: Ik niet.
9: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
14: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis mee met Golden eSIM.
16: Het is bijna 3:00, je bent bij Rijnmond. Goedemiddag. Nog een uurtje, dan begint de uitzending van Rijnmond Sport hier op Radio Rijnmond. Met natuurlijk de wedstrijd van Feyenoord. Nu eerst nog een uurtje non-stop muziek en daarvoor kreeg je het nieuws. Ik ben Cornel van der Heijden. Op de Eendrachtstraat is een 30-jarige Rotterdammer zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was in zijn been gestoken na een ruzie. Die begon op een terras even verderop. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek, er is verder nog niemand aangehouden. De politie heeft vannacht 2 Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 112-correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij betrokken waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. De politie heeft iemand gearresteerd vanwege het overlijden van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot in Noord-Brabant. De bewoner werd vrijdag dood aangetroffen. De politie gaat uit van een niet-natuurlijke dood, maar houdt met veel scenario's rekening. Er zijn geen mededelingen gedaan over de leeftijd en het geslacht van de bewoner en ook niet over de verdachte. De bewoner verbleef op een locatie van Joriszorg. Die organisatie telt 5 locaties in Noord-Brabant. Op de locatie in Oorschot wonen ruim 100 mensen. En een automobilist moest vanochtend zijn auto inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. De automobilist werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 172 km per uur over de A16 richting Dordrecht knalde. De automobilist, een Oekraïner, moest zijn rijbewijs inleveren, maar omdat hij die niet bij zich had, namen de agenten zijn auto mee. Korte tijd later betrapte de politie ook nog een andere automobilist. Die had zijn telefoon in zijn hand en reed 143 km per uur. Het weer dan nog. Het is vandaag af en toe zonnig en het blijft droog. Het is rustig weer met een temperatuur van ongeveer 22 graden. Vanavond zien we de zon nog af en toe. Vannacht zijn er opklaringen, kan het een beetje mistig zijn en het blijft verder droog. De temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer vind je in onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
17: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
17: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
19: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
20: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winter.

0: anderen over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Kom spelen bij Delen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Hey, Remo!
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Hey, Remo!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
11: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
14: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
11: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Leren mediteren. Zen.nl.
17: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Het is 4 uur. Straks alles over Cambuur tegen Feyenoord. Nu eerst het nieuws met Cornel van der Heijden.
20: De politie heeft vannacht twee Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 1&2 correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij betrokken waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. Op de Eendrachtstraat is een 30-jarige Rotterdammer zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was in zijn been gestoken na een ruzie. Die begon bij een terras, even verderop. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Een automobilist moest vanochtend zijn auto inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 172 km per uur over de A16 richting Dordrecht reed. De automobilist, een man uit Oekraïne, moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij dat niet bij zich had, namen agenten zijn auto mee. Korte tijd later betrapte de verkeerspolitie een andere automobilist. Die reed met 143 km per uur voorbij en had ook nog eens zijn telefoon in zijn hand. En Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Nederland. Al in de eerste ronde raakte hij van de baan. De Nederlander klapte op de vochtige baan hard de vangrail in. De auto raakte zwaar beschadigd, maar Verstappen zelf was oké. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd, zodat de baan weer vrijgemaakt kon worden. Het is de laatste keer dat de Grand Prix van Zandvoort wordt georganiseerd. Deze laatste editie heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken. Het weer dan nog. Vandaag is het zonnig en ook droog. Het is rustig weer met een middagtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon nog af en toe. Vannacht zijn er opklaringen. Dan kan er ook een mistbank voorkomen en blijft het verder droog. De temperatuur zakt dan naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Extra Services, de specialist in montage en verhuur van aluminium stijgers, triangelbruggen, trappentorens, dakrandbeveiliging en meer. Bereikbaarheid een uitdaging? Wij bieden snel een oplossing. Bouw met vertrouwen. Bouw met Extra Services. Extraservices.nl.
0: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.

0: vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.

0: maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond met Frank Stout.
5: Een hele goede dag. Hartelijk welkom bij Radio Rijnmond Sport. Terwijl heel veel mensen zich druk maken over de laatste Formule 1 rondjes op Zandvoort en die ene ronde van Max Verstappen, want hij viel heel erg vroeg uit, gaan wij het de komende 3 uur hebben over Cambuur Feyenoord. Een wedstrijd die de promovendus uit Leeuwarden nog nooit wist te winnen. En als het aan onze commentatoren ligt, blijft dat nog wel even zo. De Rijnmond-verslaggevers, kinderen van de regio Rijnmond die nooit voor AT5 of Omroep Brabant zouden gaan werken en vandaag 169 kilometer hebben gereden om verslag te doen vanuit het Kooistadion. Dennis Kranenburg en Dennis van Eersel.
6: Een ongewijzigd Feyenoord vandaag, Frank. Althans in de basisopstelling van Feyenoord. Want op de bank zien we natuurlijk nieuwkomer Gavi Lopez, die op huurbasis dit seizoen bij Feyenoord gaat spelen. De Spaanse linksback. We zien dat Tengstedt weer bij de selectie is. Die was er vorige week niet bij. En dat gaat dan weer ten koste van Borges, die er vorige week nog wel bij de selectie zat en vandaag niet. Maar zoals gezegd, het gaat om die basiself. En die is ongewijzigd. Maar mocht je dat, ondanks die gala-voorstelling tegen Go Ahead, niet meer helemaal paraat hebben, alle 11 op een rij.
7: Ja, Edens is de keeper bij Feyenoord. Achterin Reed, Watanabe, Sint-Juste en Marmol. Het middenveld met Zegio, Valente en Van Houten. En voorin Hajmoussa, Ueda en Diarra. Dat zijn er de 11 die zometeen gaan spelen namens Feyenoord op bezoek hier bij Cambuur in Leeuwarden. Waar we Thijs Jansen in het doel zien staan. Oud keeper van Feyenoord, die nooit in het eerste speelde. Maar wel meer dan 10 jaar in de jeugd actief was voor de Rotterdammers. Ja, verder valt op bij die tegenstander. Vooral een hele jonge ploeg die ze daar hebben. Heel veel jongens van 18, 19 jaar. Dus ja, we zien ook dat zij een hele stroeve seizoenstart hebben tot nu toe. Omdat ze simpelweg ook de ervaring nog missen. En laat dat voor Feyenoord hopelijk genoeg aanleiding zijn om deze wedstrijd snel te killen. En snel die 3 punten mee terug naar huis te nemen. En ik ben benieuwd, Frank, die route van 169 kilometer moet je even doorsturen. Want wij hebben er 221 over gereden.
5: Ah, ik heb wel een nieuwtje voor je. Komt helemaal goed. Er is heel veel mooie sport vandaag. Formule 1 dus, weken hockey. De vrouwen zijn net begonnen tegen China. De tweede etappe van de Ronde van Spanje. We houden je van alles op de hoogte. Maar je mist sowieso geen seconde van Cambuur Feyenoord. En dat in misschien wel je laatste of ene laatste weekend van de schoolvakantie. Waar luister je? Hoeveel gaat het worden? Mail even naar sport@rijnmond.nl. Gaan wij ze lezen tijdens deze plaat van Foreigner. Uitgekozen door muzieksamensteller Rob van der Meer. Hou je taai, Rob.

0: gaan terug naar Cambuur, naar het mooie Kooistadion. Hoe lang heb je er nu over gedaan, Kranenburg? Wat zei je nou?
1: 221 kilometer hebben we erover gedaan. Oh. Dus het was wel even een flink stukje rijden.
0: Maar het is hemelsbreed, 169 kilometer.
1: Ja, maar we hebben niet de straaljager mee, Frank.
0: Nou, toch niet. Maar, toen Sinclair bij ons werkte, was het geen probleem geweest. Dan reden we in anderhalf uur.
1: Dat is wel waar.
0: Maar 204 kilometer volgens Google Maps over de afsluitdijk. Ik weet niet hoe jullie zijn gereden.
1: Ja, we hebben die andere gepakt. Ja, we zijn door de polder gegaan, want dan kun je iets meer iets doorrijden.
2: Den weigert over Amsterdam te rijden.
0: Dan kon je, lekker lunchje onderweg.
1: Ja, precies. Ja, dan konden we een beetje doorrijden.
0: Ja, het is een mooi stadion, hè, dat nieuwe stadion van Cambuur.
1: Zeker. Ja, dit is het enige stadion waar ik nog nooit ben geweest. Dus
0: en de bingo.
1: Jij wel, want jij bent die openingswedstrijd waar Feyenoord toen hier speelde.
0: 1-4, hè?
1: Ben je erbij geweest. Toen, ik vind het een mooi stadion. Het is echt wel ook een groot stadion wel. Mooie, steile tribunes. Ja. Een beetje Engels doet het aan.
0: Ja, zeker. Zeker een half jaar geleden was ik in Epe en raakte ik aan de praat met Pieter Kooi. Dat is de grote sponsor en naamgever van dat stadion. Maar die is ook supporter van Feyenoord. Naast Cambuur. En wij kennen allebei mensen uit Leeuwarden. En die hebben allemaal Feyenoord als eerste of tweede club. Hè? Oftewel, Feyenoord en Cambuur, ja, die hebben wel iets met elkaar. Merken jullie daar ook iets van, nu jullie daar zijn?
2: Nou ja, dat niet anders dan dat de sfeer dus heel erg gemoedelijk en vriendelijk is. En wat je zegt, kunnen we ook onderstrepen. Het zijn twee clubs die een prima band met elkaar hebben. Daar zou helemaal niks mee te maken hebben dat Feyenoord nog nooit een officiële competitiewedstrijd van Cambuur heeft verloren. Zowel in de Kuip als hier is dat nog nooit gebeurd.
0: Gaat vandaag ook niet gebeuren, toch, normaal gesproken?
2: Dat mag ik hopen van niet.
0: Lijkt me niet, nee. Hey, even de opstelling. Jullie zeiden het al, dezelfde als vorige week tegen Go Ahead. Is dat verrassend eigenlijk? We hadden Lopez misschien wel verwacht.
1: Dat zou kunnen inderdaad. Dat we hadden gedacht dat hij erbij zou zijn. Is er wel misschien wat kort ook bij. Dat ze hem eerst eventjes wat meer aan de ploeg willen laten wennen. Voordat ze hem ook gelijk in het diepe gooien. Dus als je dan die kant bekijkt, dan snap je dat ook alweer. Omdat Sint-Juste het vorige wedstrijd natuurlijk ook gewoon goed heeft goede indruk maakte. Vond ik bij Feyenoord. Dus daarom zou je ervan uit kunnen gaan dat dat een logische keuze is. Wat me wel opvalt. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar de bank. Dat Borges er bijvoorbeeld vandaag niet bij is. En Tankstedt er juist wel weer bij is. Terwijl dat vorige week juist nog andersom was. En dat zegt natuurlijk ook wel iets over wat de potentie van Borges is bij Feyenoord. Zij die geblesseerd is geraakt, maar Van Bronckhorst zei vrijdag bij de persconferentie dat er geen probleemgevallen bij zijn gekomen.
0: Nou ja, misschien dat er wat speelt. Dat is een mooi klusje voor jullie onderzoeksjournalisten na afloop van de wedstrijd. Ben benieuwd, zou er wat spelen?
1: Nou ja, voor hem zelf en misschien voor Feyenoord ook zou je wel moeten hopen dat dat ook zo is. Hè? Want ja, als je een jongen haalt, toch voor een serieus bedrag. Ja, en hij speelt dan niet. Zelfs in oefenwedstrijden komt hij er niet aan te pas. Ja, je ziet hem echt met zijn ziel onder zijn arm langs het veld ook zitten. Een aantal keer dat hij echt op een bal ook is gaan zitten tijdens de wedstrijd langs het veld. Ja, dan zie je ook dat het op dit moment niet de match is waar ze op hadden gehoopt. Als hij dan een keer mag spelen, dan is het natuurlijk ook zo dat je natuurlijk geen vertrouwen voelt. Dat is natuurlijk ook niet lekker. Het is wel lekker als je ergens in de koek komt dat je dan wel met vertrouwen speelt.
2: Nee, maar zie je maar eens de slijt, hè, voor het bedrag waarvoor je hem verkocht hebt. Dat is natuurlijk met Wang nog enigszins gebeurd. Met Ahmed Hodžić heb je echt inderdaad bijna dat helemaal weer kiet gespeeld. Ja, dat gaat met hem niet zo snel gebeuren.
0: Ja, het was,
2: en ben je dan bereid om zo'n fors verlies te pakken? Iets boven de 10 hangt van bepaalde bonussen af.
0: Wanneer heeft hij niet gehaald, die bonussen?
2: Nou ja, precies.
1: Ja. Ja, en je speelt natuurlijk wel weer salaris ook vrij. Dus je gaat hier geen geld op terug pakken. Maar het is wel zo dat je dan wel weer salaris vrij speelt. Om eventueel wel een speler te halen die een meerwaarde is op die linkerflank in de aanval.
0: Ja, maar Ivanušec moet je ook nog gaan slijten bijvoorbeeld. Zit weer niet bij de selectie.
2: Nee, maar dat is een bekend verhaal, toch? Die heeft het hele seizoen er nog niet bij gezet.
0: Nee. Hey, Diarra,
2: daar moet een oplossing voor komen.
0: Diarra staat wel in de baas als linksback. Is hij wel Feyenoordwaardig?
2: Ja, is wel nog een jongere speler. Staat nu wel al een paar keer in de baas. Dus krijgt wel die kans om dat nu te laten zien. Ik heb er mijn twijfels bij. Of dit nou echt een vaste waarde bij Feyenoord gaat worden. Sowieso mag dit niet de vaste linksbuiten van dit seizoen zijn. Er moet op die positie iemand bij. Dat vond ik vorig seizoen overigens ook al met Leo Sauer. Dat eigenlijk het niveau is dat je van de stand-in hebt. En hopelijk kan die dan het stokje overnemen. Nou, Diarra vind ik daarin eigenlijk nog een slagje minder zelfs dan wat Sauer was. Dus daar moet nog iets bij op die plek. Ik heb Diarra nog niet helemaal afgeschreven. Omdat je ook weet als je zijn carrièrepad erbij pakt. Dat dat ook een gokje is. Dat dat een project voor de wat langere termijn is. Zo kijk ik wel naar hem en waardeer ik hem dan ook.
0: Ja, en veel mensen, terwijl Geertruida nu gaat invallen bij PSV tegen Groningen. 5-1 voor de ploeg uit Eindhoven trouwens.
2: Is die daarin gegaan, Jobbert?
0: We hebben het weinig over gehad afgelopen week. Ik denk omdat het nu actueel is, noem ik het even. Ik denk dat we in de podcast na afloop even over gaan hebben. Misschien later ook nog wel. Goed, niet zo belangrijk voor dit moment. Er zijn toch veel mensen die zeggen, joh, zou Valente niet een keertje linksbuiten kunnen? En dan Stijn op 10. Waarom gebeurt dat niet?
2: Nou, ik denk sowieso in een wedstrijd als vandaag dat dat nog niet snel aan de hand is. Dat Van Bronckhorst, weten we ook vanuit het verleden, daarin echt wel vasthoudt aan zijn vaste strijdplan. We weten wel dat dat een coach is. Die heeft hij met Toornstra vaak gedaan. Hè? Dat zelfs dat Kuyt op een gegeven moment kind van de rekening daardoor werd. Dat hij ook een middenvelder op zo'n vleugelpositie kan zetten. Waardoor je eigenlijk een versterkt middenveld hebt. Maar dat is dan vaker wat meer in wellicht de wat grotere wedstrijd. Het creëert ook ruimte voor het spelen met en Targalin en Van Houten in dat soort wedstrijden. Maar dan komt het eigenlijk meer op neer dat je met twee aanvallers dan zou spelen. Dan dat Valente echt in zo'n rol als buitenspeler zit. Die voelt zich daar zelf ook niet helemaal Surinam. Dus nou, ik kan wel begrijpen dat daar nog niet nu, en zeker niet vandaag bij Cambuur uit, op teruggevallen wordt.
1: En er is natuurlijk ook al net geschoven op dat middenveld, waardoor hij nu al een andere rol heeft om dan weer te gaan schuiven met hem. Dat is denk ik ook niet helemaal prettig. We hebben vorige week bijvoorbeeld wel gezien dat er werd geschoven omdat Stijn in de ploeg moest komen. Ja, daarna stond het middenveld ook gewoon niet lekker, omdat er meerdere poppetjes moesten gaan wisselen op dat middenveld. Dus ik denk niet dat dat nu een optie is. Ik denk dat er gewoon iemand bij moet aan die linkerkant, die ook gewoon voor heel veel goals en assist gaat zorgen. Want dat is wel bij Feyenoord. Je hebt natuurlijk wel gehad in het verleden dat Stijn in zijn tijd bij Twente heel veel goals heeft gemaakt. Nou, bij Feyenoord vorig jaar natuurlijk Ueda gezien die veel goals maakt. Maar daaromheen vind ik dat er echt nog doelpunten bij moeten om ervoor te zorgen dat je die wedstrijden makkelijker over de streep heen trekt. Maar vooral ook gewoon mee kan concurreren met andere ploegen tot heel ver in het seizoen om bijvoorbeeld een landstitel.
0: Ja, nu maken we ons heel erg druk over die opstellingen, maar tegen Cambuur moet dat eigenlijk niet nodig zijn, toch? Oh, zijn de mannen weg? Nou, die komen vast wel weer terug. Cambuur, eerste wedstrijd met 4-0 verloren van Excelsior natuurlijk. Fortuna met Fortuna die week erop. 3-1 te sterk voor Cambuur, maar ze zijn weg. Ze zijn weg. Nou, goed, hebben wij even de tijd om naar Bruno Mars te gaan luisteren. I Just Might. Oh!

0: Ja, terug naar Leeuwarden. De verbinding is weer hersteld, mannen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat is tot morgen. Dat is wel heel erg vroeg. Eerst nog eventjes die 0-3 binnenslepen daar. We hadden het over, over de opstelling.
2: Niet helemaal ingeburgerd hier nog.
0: Wat zei je?
2: Niet helemaal ingeburgerd hier nog.
0: Nog niet. Nee, we hadden het net over de opstelling van Feyenoord. Maar eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit, toch? Of hoeft het niet zo heel veel uit te maken met welke elf namen je begint tegen dit hele zwakke Cambuur vandaag?
2: Nee, ik vind juist ook, we hadden het er net even over Diarra. En dat die nog speelt en waarom je niet Valente bijvoorbeeld in die rol gaat zetten. Juist tegen Cambuur en ook volgende week tegen ADO vind ik, die ook vandaag weer verloren hebben en nog op nul staan. Ja, dat zijn wel de wedstrijden waarin als je Diarra dan een kans geeft, dat je ook wel om rendement kan en moet vragen. Want als het tegen die clubs al niet lukt, dus het kan ook juist een hele goede testcase zijn om hem, daarom dus wel te laten staan.
0: Op wie moeten we eigenlijk letten bij Cambuur?
3: Nou, ik vind een van de spelers, dat vind ik op zich wel opmerkelijk aan die kant. Hè. Ismael Baouf is een 19-jarige centrale verdediger. Maar dat is ook de speler met de hoogste marktwaarde. En je zou toch willen dat juist de aanvallers ook wat meer daarvan, zeg maar, wat meer waarde hebben. Dat zou ook logischer, denk ik, normaal gesproken zijn. Maar dat is daar Ismael Baouf. Ze hebben daar sowieso wat spelers ook bijgehaald in de afgelopen dagen. Ik denk dat dat ook alleen maar goed is. Hè. Middenvelden opgepikt bij OA Leuven. Mathieu Martens. Martens moet ik eigenlijk zeggen. Die echt wel serieus veel ervaring ook heeft.
2: Maar nog die niet bij de selectie. Hè?
3: Nog niet bij de selectie, inderdaad. Dus die zal er nog wel bij gaan komen. Ook nog een Italiaanse verdediger erbij gehaald. David Bua. Dus dat heeft wel weer wat meer ervaring op. Dat zijn wel jongens die uiteindelijk ervoor moeten zorgen dat deze ploeg wel beter voor de dag ook gaat komen.
2: Het blijft wel heel jong, hè? Ook als je de ploeg van vandaag ziet. Tuurlijk. Vooral ook eerste divisie ervaring. Daarin hebben ze het wel goed gedaan. Zoals die aanvaller Boer Daane, die vandaag dan ook mag starten. Maar ja, Eredivisie en zeker Feyenoord natuurlijk, top Eredivisie. Ja, dat is wel andere koek. Dus heel jong, heel speels, heel druistig.
3: 19, ja. 21, 18, 20. Dat zijn allemaal hele jonge gasten.
2: Ben je nou bingo aan het doen?
3: Ja, ik heb bijna de kaart voor.
0: En nu hadden we het net over die goede band, hè, tussen Feyenoord en Cambuur. Maar ze draaiden DJ Paul Elstak met Love You More, alsof je in de Kuip bent.
3: Ja, toch een beetje een soort home, away from home, hè?
0: Ja, is de volgende plaat Hermes Houseband?
3: Ja, of iets van Kevin Stageline, hè? Dat is natuurlijk de man van de wereldhit Dennis & Dennis.
0: Ja, en nu voetbalkennis, die heeft hij echt lang over na moeten denken.
3: Ja, maar die zei, ik kan op de fiets naar het stadion, want die woont hier dus 10 minuutjes vandaan. Voor hem is dat natuurlijk wel leuk.
0: Ja, precies, ja, precies.
2: En het leuke aan Leeuwarden is, je kan ook nog op de fiets terug.
0: Ja, Geertruida, die viel net in. Is dat nou ook nog een onderwerp geweest in de perskamer net? Hebben jullie veel reacties gehad van supporters? Je hebt dat over gezegd in FC Rijnmond eerst zo afgelopen vrijdag. Dat je vindt dat sommige supporters een beetje naïef zijn. Hebben jullie daar nog veel reacties op gekregen?
2: Ja, zeker. Omdat, ja, dat is sowieso iets wat je tegenwoordig wel merkt. Mensen lezen dan alleen de headlines en luisteren niet naar heel je verhaal. Dat zit bij mij natuurlijk altijd bomvol met nuances en verstandige taal.
0: Dat is
2: zoals jij, zoals je weet. Kijk, het naïeve daaraan is om te denken dat spelers dat op eenzelfde manier beleven zoals supporters dat doen. Maar ja, dat is niet zo. Het is hun werk. En ik begrijp daarom juist, want ik ben ook meer supporter dan speler.
0: Daar hoor je niks van.
2: Feyenoord ook, maar, dat lijkt me voor Feyenoord ook maar goed ook. dat je daar heel anders in staat als zo'n move dan gemaakt wordt. Juist bij iemand die zich heeft geprofileerd zoals Geertruida dat heeft gedaan. Dus ik begrijp dat heel erg goed. Dat pijn doet. En dat je dat liever anders had gezien. En tegelijkertijd begrijp ik ook vanuit het perspectief van Geertruida. En als de opties er niet verder te over zijn. Ja, dat je daar dan anders in staat dan je als supporter erin staat.
0: Ja, PSV tegen Groningen is afgelopen. 5-1 voor de ploeg van Peter Bos. Geertruida speelde ongeveer 10 minuten mee. En afgelopen vrijdag op de persconferentie zei Giovanni van Bronckhorst dit over die overstap van Geertruida naar Eindhoven.

Ja, straks horen we nog veel meer Giovanni van Bronckhorst. Zit 17 minuten voor de aftrap van Feyenoord bij Cambuur. Giovanni van Bronckhorst straks over Lopez en over het instorten van zijn elftal na een uur spelen. Eerst nog muziek, Boyzone, Picture of You.

0: Ja, Boyzone Picture Review uit de film van Mr. Bean natuurlijk in de jaren 90. In de eerste twee wedstrijden van Feyenoord dit seizoen zakken de Rotterdammers steeds na een uur voetballen door de hoeven. Tegen Sparta en tegen Go Ahead Eagles. Op de persconferentie van vrijdag vertelde Van Bronckhorst wat hij daar op de training nou aan gedaan heeft.
1: Ik denk dat wij daar in beide wedstrijden goed spelen, heel veel kansen creëren, genoeg doen om een wedstrijd al te killen. Dat deden we in beide wedstrijden niet, waardoor we tegen Sparta in de problemen kwamen. Eigenlijk niks meer creëren in het laatste half uur. En met het laatste zeg maar, afgekeurde goal ja, misschien nog gelijk kunnen spelen. Dan, dat win je dan. Een week daarna gebeurt hetzelfde. Creëer wel meer kansen om ook de wedstrijd te winnen, maar ook kansen tegen. Tuurlijk ga je daar objectief naar kijken. Ik bedoel, iedereen valt natuurlijk op het laatste half uur. Ja, het zit dan niet in het fysieke gedeelte. Want tegen Go Ahead sprinten we en lopen we meer in de tweede helft dan de eerste helft. Dus dat zal dan andersom moeten zijn. Dus dat klopt niet. Ik denk dat we wel ook in de na-analyse en ook naar de spelers toe wel. Ja, ik heb natuurlijk wel dingen gezien die niet goed gaan. Met name in de tactische discipline dat we niet goed staan. Dat we ja, met de verkeerde mensen druk gaan geven op bepaalde momenten, waardoor we in de problemen komen. En een aantal keuzes aan de bal, waardoor je een grip verliest van een wedstrijd. En dat misschien het belangrijkste is om die grip te blijven houden. En de keuzes die we daarin maken, dus dat, ja, daar moeten we natuurlijk wel van leren. Het is natuurlijk een team in de opbouw. Als je ziet dat we 5, 6 nieuwe spelers hebben ten opzichte van vorig jaar. Natuurlijk een nieuwe trainer, gedeeltelijk nieuwe staf, nieuwe manier van trainen. Dus daar moeten de jongens ook aan wennen. Maar als je dan ziet dat we in allebei de wedstrijden natuurlijk denk het meeste creëren in een open spel van alle clubs. Ja, dan doe je wel iets goed. Alleen, ik denk dat het laatste gedeelte blijft hangen. Als we dat nog kunnen omzetten, dan zijn we al heel ver. Maar het is natuurlijk een team wat ook nog in ontwikkeling is en naar elkaar toe moet werken. Maar als je dan de eerste twee wedstrijden ziet hoeveel we al creëren en hoe we spelen, dan zit daar wel een positieve ontwikkeling in.
0: Ja, Feyenoord dus vandaag met dezelfde elf als vorige week tegen Go Ahead Eagles. Dat betekent geen Gavi Lopez, die nieuwe Spanjaard, hè, die deze week definitief naar Rotterdam kwam. Van Bronckhorst die liet zich vrijdag wel uit over de linksback. En op de persco vertelde hij over de kwaliteiten van de Spanjaard en gaf weer aan dat Lopez het niveau dat de trainer zelf op die positie bereikte nog wel in hem zit, maar nog niet heeft.
1: Nou, het is een type speler. Het is wel een back die één goed kan verdedigen. Want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste als back. Maar wel iemand die dreiging vooruit heeft. En dat hebben we met Mika natuurlijk minder, omdat het een centrale verdediger is. Dus we kunnen daar wel met hem en hopelijk ook binnenkort met Gijs. En natuurlijk met Jordan, die dan later weer terug is. Daar hebben we natuurlijk wel spelers aan de buitenkant die er ook overheen kunnen gaan. Dat vermogen heeft hij. En dat zal hij ook brengen aan dit team.
2: Ja, en hoe is de indruk van hem in die eerste dagen dat hij er nu is?
1: Nou, heel goed hoor. Het is een speler die natuurlijk wel heel veel ervaring heeft al in La Liga. Die balvast is. Die gewoon een speler met potentie. Maar zeker ook zeg maar, in zijn fysieke mogelijkheden is het gewoon een hele sterke speler. En dat hebben we natuurlijk nodig als je ziet in wat voor periode we ingaan na de break.
2: Lijkt hij in dat opzicht ook een beetje op de linksback die jij was?
1: Nee, dan moet hij nog wat stappen maken. Ja, dat is. Ik hoop dat hij het nog gaat redden in zijn carrière, maar. Nee. Nu ga je wat te ver.
2: Nee.
1: Misschien dat hij nog een goede linksback wordt. Hij is al een goede linksback, maar. Je vergelijkt hem natuurlijk wel met een icoon, hè? Dat weet je nu wel, hè?
2: Doe er meer een beetje qua zijn.
1: Ik ga hem wel helpen in.
2: De aspecten die hij heeft qua verdedigen en aanvallen.
1: Nou, ik denk dat hij misschien verdedigend bal is sterker is dan dat ik was. Ik was natuurlijk van nature een linksbuiten. Ik werd linkshalf en ik ging pas op het later in mijn carrière werd ik eigenlijk linksback. Dus ik denk dat hij misschien de verdediger nu al beter is. Omdat ik natuurlijk in de leeftijd die hij heeft, was ik nog geen verdediger. Ik heb dat later moeten leren. Maar misschien de offensieve drang naar voren is wel vergelijkbaar.

0: Ja, Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Alsof je weer terug bent op het Stadhuisplein in de Skiert of in de Get Back staat. En daar kan Kranenburg natuurlijk ruim over meepraten.
1: Zeker, lekker man. Mooie oude tijden.
0: Dat is al lang geleden dat wij daar geweest zijn, Dennis.
1: Ja, ik heb toevallig vanmorgen thuis nog gehad over Hollywood Music Hall. Toen nog even opgezocht. Waar ik ook wel een keer of wat mee geweest.
0: Daar heb ik die CD's nog van met DJ Jean en zo.
1: Ja, mooie tijd was dat. Wel echt een geweldige tijd gehad daar.
0: Ja, dat was mooi. Ja. Dat was niks voor jou, Eerson.
2: Ik ben daar ook nog wel geweest. We noemden het alleen geen Hollywood in mijn vriendengroep. Maar dat is een heel ander verhaal.
0: Ja, inderdaad.
1: De luisteraars
0: kunnen het toch invullen. Heel goed, heel goed. De spelers staan ondertussen klaar om naar binnen te gaan. We zien Reed heel erg gespannen met de ogen dicht. Even de handjes bij elkaar. Het zit goed vol, denk ik. Hè? Uitverkocht, denk ik, neem ik aan.
1: Ja, het zit zeker goed vol. Ja. Het is een paar lege stoeltjes nog die gevuld nog moeten worden. Maar er komen nog steeds wat mensen binnen. We zitten hier ook best wel goed. Lekker hoog. Direct ook naast de perskamer. Dat is ook wel lekker dat je niet even nog een kwartier hoeft te lopen. Het enige nadeel is, als je dan toch één klein puntje
2: Nou gaat die zaag erin.
1: Ja. Nou gaat die zaag erin. Oh. Nou ja, was het maar waar. De tafel is of te laag of de stoel te hoog. We zitten op een soort kruk. Dus ik ben maar gaan staan, want het zit voor geweten.
0: Ga je dat 90 minuten volhouden?
2: Diva, hè.
1: Wat, dat, die kritiek of dat staan?
0: Het staan?
1: Ja. Ja, dat lukt wel. Ik ben ook geen 174, hè?
0: Nou ja, maar bij DKV, oftewel 30 kilometer verder, zo noemen ze bij Cambuur Heerenveen, die hebben dat fanatieke vak alleen nog maar met staanplaatsen gebouwd, hè, in de zomer. Dat ziet er echt mooi uit. Mooi idee.
1: Steeds meer clubs doen dat, hè. De Kuip natuurlijk ook wel bepaalde vakken waar het er nog staan. Dus
2: staan die advocaten daar dan ook?
0: Wat zei je?
2: Staan die twee advocaten daar dan ook?
1: Anker en Anker.
0: Nou, die zijn goud, die mannen. Die zijn echt goud. Maar de mannen komen het veld op, jongens. De 22 gladiatoren. Ik denk dat het een mooi moment is om het over te geven aan jullie.
2: Dankjewel, Frank. Het Kooistadion zit inderdaad helemaal vol voor een van de affiches waar ze in dit stadion vorig jaar Eerste Divisie in gespeeld. In dit nieuwe stadion van hebben gedroomd. Hè. Ajax, PSV, Feyenoord en een andere volgorde hier dan, dat die clubs langskomen. Dat zijn de droomaffiches en dus belt het hieruit. Het uitvak ook helemaal vol. Naar wapperrood vlaggen terwijl spelers het veld op zijn gelopen. En zich klaar gaan maken voor de aftrap van weer een nieuwe editie van Cambuur Feyenoord. Slechts één keertje lukte het Feyenoord niet om 3 punten over te houden aan een competitieduel met Cambuur. Lang geleden, 1994, toen bleef het 0-0. En dat is de enige keer dat Cambuur een punt ooit afsnoepte, of 2 punten afsnoepte. En dus een punt pakte tegen Feyenoord. Ja, en vandaag, ook als je het hele jonge Cambuur ziet. En het Feyenoord met meer kwaliteit, meer ervaring. Dan mag het toch niet anders aflopen. Feyenoord heeft de 3 tenues ook dit seizoen. Het lichtblauwe shirt hebben we al gezien tegen Sparta. Het nieuwe, iets donkere rood-wit vorige week tegen de Eagles. En vandaag het donkere uitenu met de oranje tinten erin.
1: Mooi, Den. Ja, mooi. Ja. Zag het in de warming-up, hè? In het oranje gestoken bij Feyenoord. Dat was mooi om te zien. Terwijl er nu een soort op afstand bestuurbare auto het veld oprijdt. Althans, ik hoop dat hij nog een stukje verder meegaat. Want daar ligt namelijk de wedstrijdbal op. Die zometeen dan die bal in de middencirkel moet gaan afleveren. Het veld ligt er echt fantastisch bij.
2: Ik dacht even, Wesley Sneijder is er ook vandaag.
1: Ja, die zoekt een parkeerplaats. Nee, die auto die gaat nu inderdaad de bal afleveren om zometeen deze wedstrijd op gang te kunnen gaan brengen. Maar ja, dat tenue waar Feyenoord in speelt, een beetje dat grijzige shirt met oranje erin. Oranje broek en diezelfde kleur grijze sokken. Ja, het ziet er echt heel fraai uit. Echt een hele mooie kleurencombinatie. Danny Makkely heeft wat Feyenoord zeg maar om de broek en de kou een beetje in de shirt heeft. Heeft Makkely eigenlijk in het gehele shirt. Een beetje zo'n fluoriserend oranje shirt aan. Cambuur natuurlijk gewoon in het geel-blauw. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld bij deze wedstrijd. Goedemiddag. We krijgen bij nog een keertje de opstelling van Feyenoord. Ernst de keeper, achterin Reed, Watanabe, Sint-Juste en Marmol. Lopez zit voor het eerst bij Feyenoord op de bank. In middenveld met Zegio, Valente en Van Houten. En voorin Hach Moussa, Ueda en Diarra. Dat zijn er de 11 die gaan starten hier namens Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst is er klaar voor. Aan de kant van Cambuur is Johan Plat de trainer. Hij is er ook klaar voor. Dan gaan we beginnen. Cambuur tegen Feyenoord.
2: It Gidon geeft Danny Makkely inderdaad aan. Dus Trapt Segio af. Nadat hij eerst even vroeg van wat zeg je allemaal. En dan gaat de bal naar achteren. Meteen naar voren. Links voorin. Richting Diarra. Bal wordt weggekopt door Cambuur. Marmol mag een inworp gaan nemen. Hoog op het veld direct. Nou, Feyenoord hoopt hier natuurlijk tot een flitsende start te komen. Al snel het openingsdoelpunt te forceren. Want dat is dat je tegen een van de teams in de onderste regionen het liefst zo snel mogelijk wil natuurlijk. Valente uit die inworp legt de bal klaar voor Diarra. Maar het paasje is net te kort. Daardoor kan El Arguiwi de bal overnemen. En wordt hij door Cambuur in het centrum van de verdediging even gehouden met Baouf. Talentvolle verdediger. Speler met volgens mij de meeste marktwaarde ook. Hè, van alle Cambuur-spelers op dit moment. Zullen de lijstjes allemaal moeten geloven. De bal gaat terug naar een oude bekende. Dat is Thijs Jansen. Gekiept bij Feyenoord. Nooit een officiële wedstrijd, maar in de voorbereiding af en toe zijn minuten gemaakt. En hij nu eindelijk eerste doelman in de Eredivisie bij Cambuur. Dus hij heeft de bal nog steeds. Wordt hem weer teruggekregen van Amova. Jansen trapt hem nu diep als Harts Moussam onder druk zet. Die bal wordt weggekopt door Watanabe, maar komt dan net niet uit bij Ueda.
1: Vooruit gespeeld door Cambuur. Combineerde daar door het middenveld van Feyenoord heen. Komt de bal daar bij El Arguiwi. Hij achteruit naar Baouf. Vooruit gespeeld dan. Diepte gezocht bij de mannen die voorin staan. Ernst staat buiten zijn 16. Hoeft niet in actie te komen omdat de Bouhoudane er toch niet bij kan. Komt de bal terecht in de handen van Tjark Ernst. Die op zijn gemak de bal op de grond neer kan gaan leggen. De keeper in dat fluoriseerde groene keeperstenue. Staat te wachten tot er wat beweging is. Hij gaat uiteindelijk naar de rechterkant. Naar Watanabe die opgejaagd wordt in de eigen 16. Terug naar Ernst. Geen risico. Dus een lange bal naar voren in de richting van Ueda. Die kan er net niet bij. Daar wordt de bal al overgenomen door Baouf. Die ook wel wat door kan lopen. Bal gaat naar de linkerkant. Cambuur er dan ineens vandoor. Moet Feyenoord dan achteruit. De bal wordt ook onderschept. In de omschakeling is het daar Harts Moussa die er vandoor kan. Die krijgt daar een tik. Vrije trap voor Feyenoord. Vlak voor de middenlijn. We zijn begonnen in Leeuwarden. Hier in het Kooistadion. 2 minuten onderweg. Cambuur tegen Feyenoord. 0-0.
2: Vrije trap aan de rechterkant van het veld. Een paar meter voor de middenlijn nog. Feyenoord dus op de eigen helft. Sint-Juste is ingespeeld. Gaat naar Marmol. Marmol terug naar Sint-Juste. Speelt de bal breed. Watanabe die hem aanneemt. Jiviro Reed. Die legt de bal langs een verdediger. Oehart Smoesa rekende op dat de bal naar binnen werd gestoken. Het ging buitenom. En dus wordt hij ingeleverd. Maar Reed zit er met een sliding bovenop. Helpt Feyenoord weer snel in balbezit. En Van Houten gaat er mee vandoor. Zoekt dan de drukte op. Houdt wel het overzicht. Speelt Marmol aan. Maar heeft daar goed kalm. Dus ik denk wel 3 tegenstanders in. Via Valente gaat de bal weer naar rechts. Naar Reed. Reed dan naar Harts Moussa. Tegen die zeilen aan Harts Moussa. Wil Reed in de diepte weer wegsturen. Die bal is iets te diep. Wordt daardoor teruggespeeld naar Jansen. Dit is geen hele lekkere bal. Reed gaat meteen druk zetten. Jansen met de trap daarom. Marmol die hem kopt. Kijken of Ueda erbij kan komen. Diarra kopt hem nog door. Reed staat buiten spel. Kan er dus en mag er dus niet aan zitten. Daarom kan Baouf de bal wegtrappen.
1: Gaat naar Jette aan de linkerkant. Kant. Als de bal dan tussendoor wordt gespeeld, komt hij dan terecht bij Baouf. En Baouf heeft daar alle tijd van de wereld, wordt daar niet lastig gevallen. Dus kan daar op zijn gemak kijken welke spelers er dan vrij staan. Kies uiteindelijk voor Koistra aan de rechterkant, die voorbij Diarra gaat. Steekbal tussendoor gegeven. Dit ziet er dreigend uit daar van Cambuur. De bal mee wordt genomen. Henstra dan kapt hem terug, gaat hem breed leggen. Kans op een schot zelfs. Bal aangeraakt. Corner voor Cambuur. Na dat schot van Ivan Henstra, waar Feyenoord dus wel tussen zat. Maar wel het eerste gevaar van de thuisploeg. Cambuur dus. Die een corner mag gaan nemen vanaf de rechterkant. Sfeertje is er wel in het stadion. Als de corner kort genomen gaat worden, wordt dan teruggelegd. Wat beweging wel bij Cambuur om die bal voor te geven. Dit is niet goed gedaan. Kan Ueda wegwerken. En dus kan Feyenoord even van het eigen doel afkomen. Daar zit uiteindelijk Cambuur wel snel weer tussen. Omdat Jette teruggaat naar Jansen.
2: Jansen speelt de bal meteen weer naar voren met Harts Moussa die naar hem toe kwam. Via Sauren gaat de bal naar links. Wordt hij alweer terug naar achter gespeeld. Dus het Baouf die vraagt ook veel om de bal. Dus de speel in het opzetten van de aanvallen van achteruit bij Cambuur. De centrumverdediger. Niet de captain trouwens, dat is Jamal Amova. Die de bal van hem heeft gekregen. Hij gaat weer terug naar Baouf. Dan naar rechts, naar Wiebe Koistra. En Thijs Jansen dan aan de bal. Moet met links trappen nu, omdat Ueda naar hem toe komt. De bal wordt doorgekopt door Cambuur. En komt dan bij Jiviro Reed terecht. Zo heeft Feyenoord hem dus weer in de 5e minuut. 0-0. En net de eerste kans van de wedstrijd voor Cambuur. Een gekraakt schot van Vink. De corner leverde niets op. Jack Ernst is aan de bal namens Feyenoord. Speelt hem naar Uweda in. Die heeft zich laten inzakken tot aan de middencirkel. Uweda kaatst terug naar Reed. Reed gaat naar Watanabe. Van Houten is niet te bereiken voor de Japanner. Dus gaat het via Ernst. Van Houten krijgt een duwtje. Moet weer terug naar Ernst. Die neemt veel tijd, zeg. Daar komt Vink met een sliding in gegleden. De bal gaat net voorbij aan hem. Voordat de aanvaller hem anders in het doel wellicht had zien belanden. Daar nam Ernst erg veel tijd. Watanabe is aan de bal namens Feyenoord. Dat toch door Cambuur brutaal onder druk wordt gezet in deze fase, Den.
3: Ja, de trainer van Cambuur had het ook gezegd. Hè, met de voorbeschouwing van we blijven gewoon ons eigen spel spelen. Hoog druk zetten en proberen vol erop te gaan. Nou, dat lukt tot nu toe aardig in de beginfase van deze wedstrijd. Het lijkt een overtreding op Marbel. Zegt ook Danny Makkely. Dus een vrije trap voor de Rotterdammers. Gaat zo meteen genomen worden door Jeremiah Sint-Juste. Sint-Juste die krijgt te horen dat hij wel verder naar de zijlijn toe moet. Als Marmol de vrije trap gaat nemen. Ik zag 6 minuten onderweg. 0-0 is de mogelijkheid van deze wedstrijd. Was voor Cambuur. Die via Feyenoord-been naast ging. Als Marmol iedereen naar voren stuurt. Duurt het best lang voordat die vrije trap genomen wordt. Wat gebeurt dan nu? Heeft natuurlijk Uweda. Die kan dan koppen. Kopt hem vooral omhoog. Valente zet zijn lichaam ertussen. Probeert twee man van zich af te houden. Dat lukt vooralsnog niet. Want daar zit dan uiteindelijk Cambuur erbij. Zeker als El Argui naar de grond wordt gewerkt, is het een vrije trap voor Cambuur. En die Makkely met de inspelpaas. Binnenkantje getrapt door de scheidsrechter naar Kooistra. Die kan daardoor de vrije trap ook snel nemen. Is het Bouf breed naar Amova. Die gaat door naar Jette op links. Die daardoor probeert door te lopen. Als die daar Zegiel
2: tegenkomt. Dat hoef je niet bij te zeggen hoor. Dat weet je bij Jette.
3: Dat weet je bij Jette wel. Als die uiteindelijk ook meeloopt, die Jette, komt de bal dan terecht bij Vink. En zo is het Cambuur dat rond de middenlijn de bal rond speelt.
2: In de 7e minuut. Nog niet gescoord. Opening gezocht. Voorin. Duim gaat omhoog bij El Argioui. Maar die bal is veel te hoog. Komt meteen bij Ernst terecht. Dat de topscorer van Cambuur nooit meer bijgekund. Cambuur scoorde 1 keer dit seizoen en hij maakte dat doelpunt. Ernst trapt de bal door de as heen. Vliegt over de Uweda heen, want die stond op de middenstip. Een hele harde terugspeelbal, zeg, richting Thijs Jansen. Ja, dan zit Diarra er meteen bij. Gaat Harts Moussa ook druk zetten. Wordt de bal door Feyenoord aangeraakt. Maar komt hij toch nog uit bij Nicky Sauren. En zo kan Cambuur uiteindelijk onder die druk zich uitspelen. Maar als Reed daar door Jette, dacht even door de benen werd gespeeld wellicht. In ieder geval ligt het middenveld even open. Duikt Cambuur meteen die ruimte in. Dan spelen ze de bal naar de rechterkant van het veld. Daar is Wiebe Kooistra. Die speelt hem door naar Ivan Henstra. Henstra weer terug naar Kooistra. Feyenoord weer in positie. Cambuur dus naar achteren. Baouf die de bal speelt aan Mova. Die hem dan teruglegt op Jansen. Thijs Jansen met de trap. Die komt niet ver. Die raakt al na een paar meter het hoofd van Valente. Daardoor zou Feyenoord misschien kunnen overnemen. Maar hier is Harts Moussa iets te langmoedig. En laat hij zich daar makkelijk, vind ik, de bal afpakken op het middenveld. Daardoor blijft Cambuur in balbezit. Veel te veel balbezit voor die gepromoveerde thuisclub, vind ik. Feyenoord moet hier echt daadkrachtiger zijn en uitstralen dat het hier wil domineren. Die bal wil hebben. Nu laat het het allemaal maar een beetje gebeuren. Een bal die naar voren getrapt wordt nu komt tegen de borst van Diarra aan. En dat zorgt voor een inworp voor Cambuur.
3: De bal gaat uiteindelijk terug naar Bouf, die aan de linkerkant Amova naast zich heeft. Ook Jansen, de keeper in de buurt, daar gaat hij uiteindelijk naartoe. En zo is het Thijs Jansen, die dus jarenlang bij Feyenoord in de jeugd keepte. Met de bal aan zijn voet probeert daar Uweda wat te lokken. Dat er wat beweging komt bij de aanvallers van Feyenoord. Om dan de inspelpaas te geven, dat doet hij. Amova wordt bereikt, terug weer naar Jansen. En zo is het Jansen die de bal naar voren zal moeten gaan trappen. Zoekt daar de rechterkant. De bal kan daar half gekopt worden door Bouhoudane. Gaat het uiteindelijk via Kamp over de zijlijn heen. Ingooi dus voor Feyenoord. En Wiebe Kooistra, die mag hem nemen. Die gaat achteruit naar Ismael Bouf. Hij op een meter of 17, 18 vanaf zijn eigen achterlijn. Helemaal weer terug naar Jansen. Die gaat bezoek krijgen van Uweda. Weet ook dat hij dan haast moet maken. Gaat naar zijn linker. Trapt hem naar voren. Richting van Watanabe, die ook kan koppen. Daar zit dan Cambuur wel weer tussen. De ingooi gaat zometeen daar genomen worden. Ook door de thuisploeg. Skye Vink. In het verleden bij Ajax, die hem laat liggen voor Jette. Die dus gaat gooien daar. En zo is het Lucas Jette, halverwege zijn eigen helft aan de linkerkant, die de bal vooruit gaat gooien naar Bouhoudane. Daar zit dan Feyenoord weer tussen met Zegiel, goed gedaan. Achteruit naar Harts Moussa, nog verder terug naar Watanabe. En zo zit Feyenoord met het balbezit. In deze 10e ontmoeting tussen de beide ploegen, waar Feyenoord nog nooit verloor. 1 keer werd het gelijk, 0-0 in februari 1994. En voorlopig is dat nu ook nog de tussenstand. Met nu Van Houten die de diepte probeert te zoeken. Dat lukt niet. Maar Mol zit daar wel goed tussen.
1: Gedaan,
3: goed gedaan. Daardoor kan Diarra de bal meekrijgen. Die wil dan buitenop. Lukt niet. Kooistra met zijn voeten tegen. Wel een ingooi voor Feyenoord.
2: Maar Mol wil die inworp ook gaan nemen. Die werpt de bal naar Van Houten. De Belg speelt hem in naar Valente. Overstapje van Valente. Slim. Daardoor komt Diarra aan de bal. Mooi hakje. Weer terug naar Valente. Die wil doorcombineren naar Ueda. En dat ging dan niet. Want daarvoor is het simpelweg te druk. Wel zit Sint-Juste er meteen goed bovenop. Nog op de helft van de tegenstander. En zo blijft Feyenoord in balbezit. Een paar kaatsen. Maar één keer raken van wat spelers van Feyenoord. En aan de hoogte van de middenlijn is Vink. Dat zat, maakt een overtreding op Sint-Juste. Vrije trap natuurlijk voor Feyenoord. In de 11e minuut wordt de bal weer aan het rollen gebracht. In de middencirkel is die bij Zegiel. Zegiel naar Watanabe. Gaat dit de fase zijn dat Feyenoord wat meer grip op de wedstrijd krijgt. En ook voor het eerst tot kansen kan komen. In elk geval gaat Wiet zich bemoeien met deze aanval. Is ver gevorderd. Harts Moussa. Slechte trap. Gaat echt een paar meter achter Watanabe. Dat vertraagt heel erg. Watanabe dan weer naar Van Houten. Terug naar Sint-Juste. Marmol, die dribbelt langs tegenstander 1. Dribbelt langs tegenstander 2. Hier kan iets moois uitkomen. Nou, paasje op Ueda is goed. Ah, de Japanner struikelt daar een beetje. Dit was prachtig voorwerk, zeg, van Mika Marmol.
3: Uiteindelijk de aanname niet goed van Ueda, waardoor het geen kans oplevert. Feyenoord heeft de corner genomen. Reed ontwijkt daar een schoenmaat 43 die op zijn gezicht afkomt. Uiteindelijk een overtreding ook gemaakt op Zegiel. Vrije trap is voor Feyenoord. Een vrije trap daar gegeven na de overtreding van Amova. Zegiel zal even zijn schoen aan moeten trekken, omdat hij uit werd getikt. Oh, er worden fakkels afgestoken in het uitvak. Ook op een vuurpijl gaat hij de lucht in. Daar niet één, maar meerdere.
2: Er gaat er eentje richting Ernst.
3: Vlakbij Ernst, die daar behoorlijk schrikt. Die ook gelijk wegrent daar van het veld. 12 minuten onderweg in de wedstrijd. Terwijl er echt veel mensen ook vanaf de tribunes ook echt weggaan daar. Omdat die vuurpijlen in het wilde weg het stadion in worden geschoten.
2: Ja, ze komen ook echt terecht in dat vak met supporters.
3: Ja.
2: Jongens. Dit is niet goed.
3: De spelers staan ook richting de zijkant van het veld.
2: Dit is niet goed. Dit is echt gevaarlijk.
3: Veel mensen die ook daar weggaan uit die vakken. Terwijl er nog wat vuurpijlen worden afgeschoten ook. Ja, dat levert natuurlijk weer reacties op vanaf de andere kant. Mensen worden daar ook echt weggehaald door de supposter nu.
2: Ja, hier waren ook geen voortekenen van ofzo. Dat er een actie in de 12e minuut zou zijn.
3: Nee. Ja, je zag ook Tjark Ernst die echt een beetje bij de middencirkel stond. Die daar zo'n pijl vlak naast zijn hoofd op de grond zag vallen en daar vrolijk van Schokstijk naar binnen gegaan ook. Terwijl er ook iets in de brand staat volgens mij daar in dat uitvak. Veel rookontwikkeling over die nu het stadion ook uittrekt. De hoeken zijn open, dus die rook die is daar snel weg.

Het schaam je kapot klinkt vanuit het thuispubliek. Ja, zeker met die vuurpijlen die in het die lukraak vlogen. Er wordt bijna een eigen speler geraakt met Ernst die in de buurt van de middencirkel stond. Hij vliegt ook nog thuisvakken in.

0: Er gaan allerlei supposten het veld nu op. Beveiligingsmedewerkers in het Cambuurvak dat grenst aan het uitvak. Maar wel op de lange zijde. Dus het uitvak is gevestigd aan de korte zijde achter een van de goals. Een beetje daarnaast. En dan bij het eerstvolgende vak daarnaast aan de lange zijde. Daar zijn ook alle stoeltjes die bezet waren nu leeg. En zijn of opgeschoven wat verderop richting de plekken waar je weer naar binnen toe kan gaan. Zeg maar de soort terrassen als je het trappenhuis uitkomt. Of helemaal naar binnen gegaan. Nou, veel armgebaren vanuit dat uitvak naar thuisfans die dan logischerwijs boos zijn. En voor de duidelijkheid, de wedstrijd is stilgelegd natuurlijk. Alle spelers zijn naar binnen gegaan. Ik hoop ook dat Ernst er geen last van heeft. Want die vuurpijl die klapte echt in de buurt ook van waar hij stond bij zijn gezicht. Die ging als eerste al snel naar binnen. Dit gebeurde daarna ook op de tribunes. Bij sommige supporters. Wellicht is daar ook wat hulp voor nodig. Ik zag ook wat medische mensen of EHBO'ers die kant op gaan. En tot nader orde is de wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord daarom stilgelegd. Na een grote vuurwerkactie in de 12e minuut van de uitsupporters. Waarbij de eerst allerlei fakkels al werden afgestoken. Daar begon het mee. En vanuit de rook die daarna alleen nog was, werden er diverse vuurpijlen afgestoken. Die eigenlijk in het wilde weg overal terechtkwamen. Dat doen vuurpijlen nu eenmaal. En dat zorgde voor gevaarlijke taferelen. En daarop de wedstrijd even stilgelegd.
1: Het is heel bizar, jongens, wat er nu gebeurt. Ik moet terugdenken aan die wedstrijd tussen PEC en Go Ahead Eagles van vorig seizoen. Toen werd het uitvak leeg geruimd. Zou dat een optie zijn, mannen? Dennis, nee?
0: Ja, nu wel.
1: Ja, nu wel. Oh,
0: okay. Hoor je wel.
1: Ik vroeg of het uitruimen of het leegruimen van het uitvak nu een optie zou kunnen zijn.
2: We zien in ieder geval
0: dat jij refereerde iets, denk ik, aan de wedstrijd tussen PEC en Go Ahead, denk ik, Frank.
2: Klopt.
0: Ja. Kijk, wat daar het issue was dat er mensen met allemaal gezichtsbedekking stonden. Dat daarvan werd gezegd, die gezichtsbedekking moet af. Dat werd geweigerd en daarom werd besloten dat vak moest ontruimd worden. Dus andere omstandigheden dan bij deze. Ik heb nog geen signaal gehad dat hier aan de orde is. Want dat zorgt natuurlijk ook voor een enorm extra oponthoud. Weten we van die wedstrijd ook. Dat lag toen vervolgens, en dat was nog voor aanvang ook. Toen begon het uiteindelijk denk ik 1,5 of 2 uur later, die wedstrijd. En als je dat nu doet met een wedstrijd die al begonnen is, heb je zo een oponthoud van meer dan een uur. Dus ik denk niet dat het eerste is waar nu aan gedacht wordt. Maar ik durf het ook niet uit te sluiten.
1: Kijk, het gebeurt in minuut 12. Dus dan, dat gebeurt wel vaker, hè, dat er een actie is, dat er een overleden supporter wordt herdacht. Dat gaat niet op deze manier natuurlijk. Hebben jullie enig idee waarom dit gebeurt?
2: Het enige wat ik net krijg, Frank, is dat het zou zijn voor vanwege een soort van steunactie.
1: Aan wie?
2: Alleen, ik vraag me alleen af wie je hiermee steunt inderdaad. Ja, ook al is het je eigen ploeg. Maar ik zie ook geen spandoek of zo, specifieke spandoek of zo. Dat zie je dan ook nog wel eens als het ergens specifiek voor is.
0: Maar ik heb ook niet vooraf iets gehad als er zo'n soort herdenkingsactie is.
2: Precies.
0: Voor een supporter of iets dergelijks krijg je dat vaak ook mee. En heel vaak is het dan met fakkels. Dat hebben we wel vaker gezien. Kunnen ook een hele discussie over optuigen. Maar nu had je ook echt die vuurpijlen erbij. En

0: dit is echt belachelijk. Waarom? Waarom? Weet je, en dan niet eens de reden, maar hoe hou je dit in je verstand om dit te doen? Dat is de vraag. Ja.
1: Nee eens, ik kan jou het antwoord op die vraag niet geven, Frank.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat jij me retorisch bedoelt en dat wij het wel eens zijn.
0: Ik denk dat 99% van alle luisteraars en alle supporters van Feyenoord het hierover eens zijn. Dat dit gewoon echt niet kan. Ja, laten we maar wat muziek gaan draaien. Dit is, doe maar. Imani, where are you?

0: Ja, zijn we terug hier in de, aan de Lloydstraat. Ja, toch maar even schakelen met het Kooi Stadion in Leeuwarden. Naar de stand van zaken. Hoe is het nu, mannen daar?
1: Ik heb een update, Frank. Die is wel onbevestigd nog. Maar bij ESPN aan ESPN is zojuist medegedeeld dat waarschijnlijk deze wedstrijd definitief gestaakt gaat worden. De burgemeester van Leeuwarden is daar op dit moment over aan het beslissen. En dat komt omdat of publiek of spelers geraakt zijn. Als dat laatste geval is, is dat dus inderdaad ernst geweest. Dat hebben wij ook gezien, hè, dat het daarop leek of heel erg dichtbij was dat hij geraakt was. Publiek was ik ook al bang voor toen ik sommige vuurpijlen de vakken in zag gaan. Het is niet in te schatten of dit nog herhaald gaat worden of er nog meer vuurwerk is. Dus de burgemeester van Leeuwarden gaat nu beslissen of deze wedstrijd definitief gestaakt gaat moeten worden. Op de borden hier staat nog: de wedstrijd is tijdelijk gestaakt. Dennis Kranenburg is trouwens ook even van zijn plek om hier ook nog navraag te doen over de stand van zaken. Maar dit is wat op dit moment, Frank, tot ons komt.

0: mogelijk gaat hij dus niet uitgespeeld worden.
1: Ik krijg door dat de burgemeester nu in Zandvoort is, hè? Die moet beslissen. Maar als de mensen geraakt zijn, dan moet er inderdaad worden gestaakt. Dat is de regel momenteel. Dus, ja, nou ja, ik hoop
2: dat hoor ik net ook, Frank. Ik was even naar binnen gelopen om inderdaad te kijken wat daar ook werd gezegd. Inderdaad, als iemand geraakt is, dan dat er nu ook zelfs overleg is inderdaad met de burgemeester. Die dus nu kan zeggen van we kappen ermee en we gaan naar huis.
1: Zo, dat is heftig, ja. Nou ja, ik denk dat we snel meer tekst en uitleg gaan krijgen. Ook via Danny Makkely, die de collega's van ESPN te woord staat. Ik denk dat wij het op de redactie wel door gaan krijgen wat daar gezegd wordt. Dit is... Ik kan me niet zo snel herinneren wanneer de competitiewedstrijd van Feyenoord is gestaakt uit. En, we hebben natuurlijk Feyenoord Ajax gehad met Davy Klaassen. Hebben jullie dit vaker meegemaakt?
0: Ja, die is uitgespeeld.
1: Precies.
0: Hè? Die wedstrijd is uiteindelijk uitgespeeld. Nee, ja, Feyenoord VVV, omdat de lampen uitvielen. Maar dan heb je het over dergelijke zaken. Dat er door supportersgedrag een wedstrijd van Feyenoord is gestaakt. Daar moeten we heel erg ver voor terug in de tijd. Dus... ja, en juist ook bij Cambuur uit. Twee clubs die een goede band Precies. met elkaar hebben. Dan is dit totaal niet hoe je verwacht dat deze dag loopt. En ja, de protocollen zijn al zodanig. Dat moet ik dan geloven nu dat zo is. Dat als er iemand geraakt is door dat vuurwerk. Als er dan meteen een streep doorheen gaat. Overigens rijmt wat we nu zeggen dan weer niet. Met hetgeen ik op het veld nu zie gebeuren. En dat is dat een van de assistenten van Cambuur bezig is om pionnetjes neer te zetten. Zodat er zo direct weer een nieuwe warming-up gedaan kan worden. Dat zou erop hinten dat de wedstrijd mogelijk toch wel verder gaat zometeen. Dus het eerlijke antwoord is dat het op dit moment nog onduidelijk is. Ook omdat de burgemeester daar over gaat.
1: Ja, ik heb wel een update van
0: Danny Makkely heeft nu gezegd, Frank.
1: Ja, ik heb diezelfde update als jij, denk ik. Dat Makkely heeft gezegd,
0: Zeg
1: het protocol
0: maar.
1: Is definitief staken als de spelers zijn geraakt. Niet als supporters zijn geraakt. En supporters die wat gooien, die moeten eruit. Dat zegt hij. Dat zegt dus Danny Makkely.
2: Nou ja, dan zijn we nog wel even bezig, Frank. Want het was best wel veel. Er waren veel fakkels en ook veel vuurpijlen. Ja,
0: het antwoord op vraag 1, Den. Het antwoord op vraag 1, die heb je natuurlijk redelijk snel gevonden. Want er is maar één speler die geraakt kan zijn. Dat is Jark Ernst. Dat zal inmiddels wel al duidelijk zijn. Of dat het geval is of niet. Ja, en het tweede, om te achterhalen wie van deze honderden mensen dan de vuurpijl afstak die iemand in het publiek heeft geraakt. Dat ondervang je waarschijnlijk alleen maar door collectief dat vak leeg te ruimen. Dat is ook nog een opgave op zich. Sorry dat ik je onderbrak, Den.
2: Nee, ja, dat inderdaad. Ja, dat je erachter bent waar het vandaan komt. Wie dat dan heeft gedaan en welke van de spelers of van de supporters dat dan zijn. Ja, dan ontkom je er niet aan dat dat waarschijnlijk dat hele vak zal zijn. Maar ga maar even een vak met 776 Feyenoord supporters leegruimen.
1: Ja, ja, ja, het blijkt dat er geen spelers zijn geraakt. Dat is in elk geval de lezing die ESPN nu geeft. Ja, mogelijk wordt het doorgegaan om de rust te bewaren. En vanuit verschillende supporters krijg ik nu door dat het geen bijzondere actie was. Gewoon een sfeeractie zonder bedoeling.
0: Ja, dat begreep ik ook.
1: Achteraf.
0: Het woord gewoon mag je weglaten.
1: Ja, ja, precies. Maar je snapt het. Het is nu een beetje zoeken naar
0: woorden. Jij citeert wat jij binnenkrijgt.
1: Precies.
0: Snappen.
1: Ja, precies. Ja. Dus ja, ja, dit is ongekend triest. En zitten we in speelronde 3, jongens. Echt onbegrijpelijk waarom dit gebeurt. Maar goed.
0: Ja. Kijk, en als je verplaatst in de lokale driehoek en de burgemeester, je kan nu ook nu zeggen van natuurlijk een streep erdoor, maar dat roept voor zo'n burgemeester, politie hier, ja, ook weer allemaal vragen op, want dan moet over een paar dagen moet alles weer terug. Laat je dan de thuissupporters nog wel toe? Of moet het dan sowieso in een geheel leeg stadion? Dat zou Cambuur dan ook weer niet willen. Dus je kijkt wat voor sfeer die hier ook was en hoe mensen naar dit grote affiche toe leefden. Dus daar valt ook iets voor te zeggen. Tegelijkertijd, als je nu behandeld wordt omdat je door een van die vuurpijlen geraakt bent, ook als supporter. Voor mij is daar even geen onderscheid nu in. Die regels boeien me nu eventjes niet. Of het nou een supporter is of een speler die erdoor geraakt is. Ja, is natuurlijk allebei gewoon ontoelaatbaar. Dus ook als er een supporter door geraakt is, ja, dan heb je daar allemaal niets aan. En het kan gewoon echt niet.
1: Nee, daar zijn wij het wel over eens. Zullen we afspreken dat we nu ook gewoon af en toe maar muziek draaien en dan daarna terugkomen voor een update? Ja, dit kan wel eens een hele lange avond gaan worden, denk ik.
0: Ja, laten we nog maar een plaatje doen, Frank, als maar niet die van Katy Perry is.
1: Nou, het is wel een beetje Frank plaatje, want Snelle heeft een nieuwe hit. En die heet Hoodie Date. Nou ja, laten er net wat hoodies in dat uitvak zitten. Maar goed, hier kunnen we niks aan doen. Dit is Overmacht, de nieuwe plaat van Snelle. Hoodie Date.

0: De wedstrijd tussen Cambuur en Feyenoord is na een minuut of 12 tijdelijk gestaakt. We zien nu in het Kooistadion ook geen beweging op het veld. Daarom gaan we nu naar de reclame en het uitgestelde nieuws van 5 uur. Tot zo.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits, live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
7: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
8: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
9: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
13: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: We zijn terug in de Looistraat in Leeuwarden. Doen de spelers van Cambuur en Feyenoord een korte warming-up. We zien beide elftallen op het veld staan, bezig met een warming-up. Over een minuut of 5, misschien ietsje langer, wordt die wedstrijd hervat bij een stand van 0-0. Even kort een snel weerbericht. De middagtemperatuur van vandaag is een graad of 21, 22. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond zien we nog af en toe de zon. De zon gaat in Rotterdam onder rond 8:50. En vannacht zijn er opklaringen. Kan zich plaatselijk een mistbank vormen en blijft het droog. De temperatuur zakt naar 14 graden aan zee en 7 graden in het oosten van de regio. Straks zijn we terug met Dennis en Dennis vanuit Leeuwarden.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet,
16: Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
17: Extra Materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra Materieel.
18: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
20: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
24: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
13: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
25: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
0: Zijn terug in de Lloydstraat, aan de Lloydstraat in elk geval. En we zien een bedenkelijke blik bij Giovanni van Bronckhorst. Hij zit weer in de dugout. De spelers staan op het veld. Dennis en Dennis op de perstribune. Hebben jullie nog het laatste nieuws ontvangen vanuit Leeuwarden?
27: Nou, behalve dat er net werd omgeroepen dat er binnen 5 minuten opnieuw hervat gaat worden. En bij een volgende actie het definitief gestaakt gaat worden. Dat is wat er net werd omgeroepen. Dus dat is wat de laatste stand van zaken eigenlijk is. Op dit moment hebben we 12 minuten exact gespeeld totdat vuurwerk uit het uitvak kwam. Met echte vuurpijlen die ver het stadion ook ingingen. Echt bijna rond de middenlijn terechtkwamen, waarop dat men Tjark Ernst stond. Die daar behoorlijk van schrok, maar gelukkig niet geraakt werd. Ja, ook mensen die daar in de buurt van het uitvak zitten, die echt wegvluchten. Omdat daar ook wat vuurpijlen die kant op kwamen. Fakkels die werden ontstoken. Daardoor werd de wedstrijd logischerwijs stilgelegd. Er is overleg ook geweest. Ja, en dan zeggen ze ook van, ja, laten we maar doorvoetballen. Want leegruimen, dat zorgt voor te veel gedoe.
28: Ja, dat zorgt hopelijk voor een oponthoud, Den. Dat dan dermate lang duurt ook dat je volgens protocol alsnog die wedstrijd definitief moet staken. Als een wedstrijd mag maar een bepaalde tijd stil liggen.
27: Dat snap ik ook, maar het is toch ook wel... Ja.
28: Het is frank dat we nu doorgaan alsof er niks gebeurd is. En degene die dit veroorzaken ermee wegkomen, al krijgt dit wellicht nog het staartje. Je hebt tegenwoordig een registratie van een ieder die in dat uitvak staat. Camera's die overal hangen. Nou ja, dat gaan we allemaal wel merken. Voor nu gaan we maar door. Alsof dit niet is gebeurd, Den.
27: Ja,
28: en dan gaan we ook de stemming er maar weer een beetje in brengen.
27: Ja.
28: Nee, daar moet ik even wat moeite bij mezelf wel voor doen, ga ik je eerlijk zeggen. Maar dat komt helemaal goed.
27: Er zijn 2 ballen op dit moment in het veld. Waardoor Tjark Ernst heeft er 1 in zijn handen. Trapt hij nu richting de dugout. Die andere is bij Hajj Moussa aan de rechterkant. Dat die gaat een vrije trap nemen. Danny Makkeli komt ook het veld op met nog een bal. Nou, daar hebben we de 3. Dat is een keuze, een reuze wat dat betreft. Het zonnetje gaat wel wat meer schijnen hier over het Cambuurstadion. Waar het publiek ook denkt van, ja, laten we erachter gaan staan. Het was ook het moment dat, ja, wat je dan hoort is dat deze actie was vanwege steun voor de ploeg. Ja, terwijl Feyenoord nou niet op het beste in die wedstrijd tot nu toe zat.
1: Eén goed gelukt.
27: Eén echte mogelijkheid was gezien en die was voor Cambuur. Ja, dan ligt het stil, dan moet je weer naar binnen, dan moet je weer een korte warming-up doen. Dan moet je toch maar weer opnieuw gaan beginnen ook. Dat geldt natuurlijk ook voor die spelers, wat voor iedereen hier een beetje geldt, geldt voor ons dan ook. Ja, laten we maar gaan kijken hoe die vrije trap terecht gaat komen die door Van Houten genomen gaat worden. 12 minuten onderweg. Het had eigenlijk al zo'n beetje rust moeten zijn op dit moment. Maar de wedstrijd is langere tijd stilgelegen vanwege dat vuurwerkincident. Vrije trap wordt genomen. Komt daar op het hoofd, wilde ik zeggen. Want Watanabe die kan er niet bij. Dus kan Cambuur weer overnemen.
1: De bal wordt over de rechterflank uitverdedigd. Dan zit Zegiel daar om druk te zetten. Gaat hij over de zijlijn in wok voor Cambuur. Ja, welke ploeg is ook het meest bij de les na deze onderbreking waarop niet gerekend werd. In de 13e minuut dus. In wok Cambuur moet op de juiste plek genomen worden door Makkeleeuw. Het was een vrije trap. Geeft hij dan aan. Wat was er aan de hand? Kooistra heeft de bal genomen. Via Baouf gaat hij terug naar Jansen. En Jansen speelt over de grond naar de linkerkant richting Jetten. Lucas Jetten met een hoge bal. Die wordt helemaal verkeerd getaxeerd in eerste instantie door Watanabe. Dan wordt er gezegd dat hij de bal met de hand ook heeft beroerd. Op appel van Elias Hamasje wordt dat overgenomen door Makkeli. En daardoor krijgt Cambuur een vrije trap. Op een afstand van een meter of 25. Een beetje afwijkend naar links. Er zijn spelers die het vanaf die afstand kunnen. In één keer. Ik weet niet of Cambuur zo'n speler heeft. Maar daar gaan we snel achter komen.
27: Je merkt wel dat dit bij het Cambuur publiek al het vuurtje heeft aangewakkerd. Om toch maar een beetje in de hoek te blijven.
1: Ik kan me voorstellen bij die thuisploeg ook.
27: Ja, dat ze ook iets hebben van wacht maar even. We zullen onze huid heel duur gaan verkopen. Die vrije trap die... Ik denk wel dat we er nog even een beetje in moeten komen. Maar die vrije trap die gaat genomen worden... Waar Henstra een van de spelers is die achter de bal staat. Uiteindelijk gaat hij over de muur en over de goal heen. Die bal die daar werd getrapt. Ik denk dat het Arguie was. Die hem daar over de muur heen krulde en ook over het doel heen krulde. Waardoor het een doeltrap werd voor Tjark Ernst en Sint-Juste. Die twee nemen hem, waardoor de keeper uiteindelijk aangespeeld wordt. Neemt daar weer heel veel tijd, terwijl die flink opgejaagd wordt naar Sint-Juste. Naar Marmol aan de linkerkant, die vooruit gaat. Diarra, die daar probeert de bal op zich af te laten rollen, maar flink onder druk wordt gezet. Krijgt hulp van de scheidsrechter. Dat is de vrije trap voor Feyenoord. Wordt de bal door Soeren meegenomen. Dat mag niet. Cambuur zit daar dan vervelend aan. Dan kunnen ze de boel ook weer hergroeperen voordat Feyenoord hem gaat nemen.
1: En dat heeft Marmol gedaan. Kort stikje naar Sint-Juste. Slaat Watanabe over. Opent meteen naar de rechterkant naar Reed. En Reed speelt hem langs zijn tegenstander. En bereikt zo Harts Moussa. Die loopt wel terug naar de eigen helft met de bal aan de voet. Dan de paas naar Watanabe. Watanabe naar Sint-Juste. Het uitfluiten van Feyenoord. Wanneer het de bal heeft. Het heeft echt iets gedaan met de sfeer. En ook wel de sympathie denk ik voor Feyenoord bij het thuispubliek. Twee clubs die echt altijd op bevriende voet met elkaar staan. Ik heb dit bij Cambuur ook nog niet eerder meegemaakt. Ik kan het me wel voorstellen. Na die actie vanuit het uitvak. Maar een kwartier 0-0. Feyenoord speelt de bal naar voren. Cambuur wint daar het hoogte van de middenlijn met Amova. Een kopduel. Komt daar weer aan de bal. Amova speelt er naar Baouf. Die bal springt helemaal van zijn voeten. En dan moet hij terug. Ueda was nog ver weg. Uiteindelijk gaat de bal naar Thijs Jansen. De keeper van Cambuur wordt nu niet onder druk gezet door Feyenoord. Hij kan dus rustig kijken waar hij hem heen gaat spelen.
27: Het voorlopig nog niet opgejaagd, Thijs Jansen. In minuut 16 van deze wedstrijd met die 0-0 tussenstand. Lange bal naar voren. Gaat daar niet gekopt worden door zowel Feyenoord als door Cambuur. Daardoor wel door Feyenoord overgenomen met Van Houten die terug gaat naar Watanabe. Kan breed naar Sint-Juste aan de linkerkant. Aan de zijkant Marmol aanspeelbaar. Daar gaat hij niet naartoe. Gaat naar Van Houten in de drukte. Die heeft daar veel tijd nodig. Wordt daar bijna ondersteboven gelopen. Maar Feyenoord blijft in balbezit. Als Marmol bereikt wordt aan de linkerkant. Die moet nu wel vooruit naar Diarra. Die staat daar 1-1 met een tegenstander. Tempo maken lijkt daar het advies te zijn. Maar hij wordt teruggedrongen. En dus kan Cambuur daar de boel weer dichtzetten. Hij gaat helemaal terug zelfs Diarra naar Doeman Ernst. Lange bal naar voren van hem. Ueda wil leunen, maar leunt mis. En is daardoor zijn tegenstander kwijt. Maar met dat geluk komt hij wel bij Marmol. Goede bal buitenkant links gegeven naar Zegiel. Buitenkantje naar Ueda. Kans voor Feyenoord. Nee. Keeper blijft liggen. Kans voor Feyenoord in de maak. Zegiel met de goal. Hij schiet hem erin. Nadat Jans op de grond bleef liggen met een blessure gaat het spel verder. En is Zegiel degene die de bal dan binnenschiet na die actie over de linkerkant. Die via Ueda en Jansen voor de voeten van Zegiel komt. Hij trapt de bal binnen en zet Feyenoord na 17 minuten voetballen op een 1-0 voorsprong bij Cambuur.
1: Spelers van Cambuur gaan verhaal halen bij Danny Makkely. Moet dit doelpunt niet worden afgekeurd? Zal de vraag zijn, omdat Jansen daar aan het gezicht gehavend lijkt te zijn. Geraakt lijkt te zijn. Dat is een beter woord. Of die gehavend is, kan ik niet beoordelen vanaf mijn plek. Verzorger komt het veld in. Zegiel zakt op de knieën. En viert zijn doelpunt nog een keer. Hij werd daar in de buurt van de cornervlag ook weggehaald door Valente. Heel verstandig. Geen extra olie op het vuur gooien. Maar dat hij blij is met zijn doelpunt, dat is logisch natuurlijk. Givai Zegiel, die keek naar Makkely en zag, speel maar door. En omdat het doel leeg was, kon hij hem er heel makkelijk rustig en kalm inschuiven. En zo is Feyenoord op voorsprong gekomen. Ben jij even op een scherm wezen kijken naar een herhaling van dit doelpunt? Of er iets is waardoor er eventueel een streep door zou gaan, maar volgens mij is daar geen sprake van, toch?
27: Dat denk ik wel niet. Er is volgens mij wel contact tussen Ueda en Jansen. Maar ja, kijk, waar Jansen ligt, die ligt op de rand van het 16 meter gebied. Dus ja, Ueda gaat voor de bal. Het is geen bewuste overtreding die daar gemaakt wordt. Dus lijkt het er gewoon op dat die bal gewoon telt. Die goal die werd gemaakt door Zegiel. Er gaat natuurlijk wel nog gekeken worden sowieso door de videoscheidsrechter. Of daar inderdaad iets geks is gebeurd. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. En dan zou Feyenoord dus op een 1-0 voorsprong zijn gekomen.
1: Hij telt. En hij telt. Staat.
27: Ja, de aftrap is inmiddels zelfs gelijk al genomen. Feyenoord op voorsprong op bezoek bij Cambuur in Leeuwarden. Door een goal van Givai Zegiel. Clubtopscorer Givai Zegiel. Die daar ook goed mee was gelopen op het moment dat Feyenoord daar een aanval op aan het zetten was. Diezelfde Zegiel nu met de bal naar Ueda. Misschien gelijk weer een assist ook voor die middenvelder. Als Ueda hem breed kan leggen, gaat zelfs naar zijn linker. Ueda is dan egoïstisch. Had hem af moeten geven. Egoïstisch gedaan door de Japanse spits van Feyenoord. Ik denk dat hij een betere keuze had kunnen maken daar.
1: Wel meteen weer goed voorwerk van Zegiel hier. Die met een paas precies op maat de diepte in weg stuurde. Ja, ik kan nu pretenderen dat ik kon verstaan wat er werd omgeroepen. Maar dat is niet zo.
27: We kunnen het in de podcast wel even hebben over de speaker die voor de wedstrijd een aantal namen uitgelegd kreeg van spelers van Feyenoord. Dat was ook wel een soort van cabaret op zich. Okay. Daar gaan we het later nog maar over hebben in de podcast.
1: Nou, teasertje voor na afloop in Feyenoord de verlenging. We zitten nu midden in de wedstrijd, pas in minuut 20. Feyenoord staat met 1-0 voor. En gaat nu weer op zoek naar Ueda. Die draait weg bij zijn tegenstander. Wordt daar vastgehouden. Oh, ik dacht dat Makkely ging fluiten.
27: Ja,
1: hij gebaart juist richting Ueda van... dit is te makkelijk. Ja, Van Bronckhorst ook vragend nu langs de kant. Feyenoord stopt al een beetje met spelen. Omdat deze echt wel behoorlijk duidelijk was. Maar Cambuur kan er niet echt gebruik van maken. Omdat Feyenoord het inmiddels ook wel door heeft dat er door is gegaan. Nou komt er een voorzet van Cambuur. Die bal wordt aangenomen. Dan in één keer geschoten. Dat is een mislukt schot van Wiebe Kooistra. Makkelijke prooi voor Ernst. Kooistra raakt de bal helemaal verkeerd. En dan wordt het een slap rolletje dat recht op hem afkomt. Bijna een soort terugspeelpaas. Ernst die de bal bij zich houdt. Nu voor de eigen voeten heeft neergelegd. En hem naar voren trapt. In de hoop Ueda te bereiken. Dat is gelukt. Alleen de Japaner verspeelt hem dan. Nou doet weer in al zijn ijver voldoende om ook weer... terug te winnen namens Feyenoord.
27: Dus de Van Houten voor de middenlijn met de bal. Gaat naar Zegiel, die dus weer een goal maakte voor Feyenoord. Bijna ook een assist nog afleverde vlak daarna aan Ueda. Valente naar Van Houten, allemaal rond de middenlijn. Naar Sint-Just aan de rechterkant wat ruimte misschien voor de paas. Dat gebeurt dan ook. Gaat naar Watanabe, die gaat lopen, oppassen daar. Als aan de linkerkant ingespeeld wordt naar Marmol. Naar Diarra, die opgejaagd wordt. Fel opgejaagd wordt door Wiebe Kooistra. Dan het balletje naar Valente. Helemaal terug naar de eigen 16. Naar Watanabe. Die slaat daar Sint-Juste over. Gaat naar Reed. Die moet hem opendraaien en meegeven aan Hajmoussa. Dat doet hij dan ook. En dan zit Hajmoussa die gaat lopen. Steekt daar de bal naar voren. Naar Reed. Die is snel. Reed. Maar kan daar dan net niet op tijd bij zijn. Maakt dan geen overtreding. Nee, hij houdt er zelfs een ingooi aan over. Jette gaat naar de grond. Dan heeft Reed de ingooi ook snel genomen. Gaat naar Hajmoussa. Slordig gedaan. En dan is het de hoekschop die voorkomen wordt door Cambuur. Wel een ingooi voor Feyenoord. Goed gedaan door Reed. die snel mee naar voren was. Er een ingooi aan overhield. En ook snel ingooide. Alleen dat was dan weer net niet lekker. Maar Feyenoord krijgt hem wel weer terug.
1: Net iets te hoog en te hard. Anders was het heel slim geweest zelfs. Die snelle inworp van Reed. Nu komt Hartsmoussa er niet bij. Hij is wel aan de bal nu. Hartsmoussa tussen twee tegenstanders in. Weet hij toch Van Houten te vinden. Die kaatst hem weer terug. Nu Zegjels steekt dat balletje weer goed. Tussendoor naar Van Houten. Die geeft hem voor. En Ueda. Die kan de bal alleen maar schrampen. Bij de eerste paal. Raakt hij hem vol. Mogelijk 0-2. Nu raakt hij hem half en gaat hij zelfs via de cornervlag over de achterlijn. Waardoor het dus een doeltrap voor Cambuur is geworden. In de 22e minuut. 0-1. Doelpunt van Zegiel een paar minuten geleden. En de bal. De doeltrap is door veldspeler Amova genomen naar Thijs Jansen. Jansen blijft staan op de bal. Hij doet er bijna een soort dansje omheen. En Ueda wordt daardoor gefopt. De bal die naar voren is getrapt wordt in de middencirkel gekopt door Sint Juste. Komt wel bij een Cambuurspeler terecht. Rechts achterin nu. Wiebe Kooistra. En dan Diarra die de bal die naar voren wordt getrapt tegenhoudt. Levert het een inworp op voor Kooistra.
27: Het is de ingooi die door Cambuur genomen gaat worden. En dat gebeurt aan de rechterkant. Als daar de bal ook wordt ingeleverd, komt hij bij Sint Juste. Sint Juste die dan via Zegiel wat daarna inspeelt en hem ook weer terugkrijgt. De bal gaat naar de linkerkant, naar Marmol. Marmol vooruit naar Zegiel, naar Valente. Terug dan naar Sint Juste. Aan de rechterkant misschien wat ruimte. Terwijl Feyenoord wel probeert Cambuur naar voren te krijgen. Dat lukt dan ook, want dan kan hij tussendoor naar Hartsmoussa. Die gaat draaien. Gaat daar om Amova heen. Krijgt daar een tikje. Houdt wel de bal nog altijd bij zich. Er zit namelijk een heel dik touw omheen. Dus hij krijgt hem er toch niet af. En dan geeft hij ook nog goed mee aan Van Houten. Opgelost door Hartsmoussa. En dan is het Marmol die hem te ver voor zich uitspeelt. Dat is slordig gedaan door de Spanjaard. Die het ook gelijk herstelt. Waardoor Cambuur niet kan ontsnappen. En Feyenoord de bal snel ook weer onder controle heeft. Via Sint Juste naar Watanabe. Naar Reed aan de rechterkant. Meter of 5 voor zijn eigen 16. Naar Zegiel dan. Die gaat altijd voor de voetballende oplossing. Speelt naar Valente. Valente in één keer door naar Ueda. Met een sliding meegegeven aan Diarra. Goed gedaan door de Japanen. Als Feyenoord vooruit zal moeten spelen. Met nu Diarra. Moet tempo maken aan de rechterkant. Neemt wat ruimte. Heeft ruzie met de bal. Die daar niet doet wat hij in zijn hoofd heeft. Moet hem nu gaan meegeven aan Reed aan de rechterkant.
1: Nou gebeurt. Had wat vlotter allemaal gekund. Maar hij komt uiteindelijk uit bij de rechtsback die ver naar voren ook is. Speelt Hartsmoussa. Die laat de bal makkelijk afpakken. En nu ligt het open wil ik niet zeggen. Feyenoord heeft nog 4 man erachter. Cambuur komt er nu met 2-3 uit. Het gaat toch te makkelijk hoe ze er dan nog doorheen steken. Uiteindelijk is het Van Houten die dan toch inderdaad het overtal van Feyenoord omzet. Door de bal af te pakken van Hamasje. En daardoor Feyenoord... Dat weer in balbezit is gekomen. Maar toch eventjes daar in de omschakeling. Mogelijk gevaar van Cambuur. Als stond Feyenoord goed georganiseerd. En hield het er dus rekening mee. Dat Hartsmoussa die bal misschien ook wel eens zou kunnen verliezen. Er waren voldoende mensen achter de bal. In de 25e minuut. Feyenoord staat met 1-0 voor in Leeuwarden. En een wedstrijd die lang stil heeft gelegen. Door een vuurwerkactie na 12 minuten. En Feyenoord probeert werk te maken van het verdubbelen van de voorsprong. Marmol is weer eens naar voren. En via Van Houten gaat hij naar Reed. Reed naar Hartsmoussa. Dan zou het een aanval over de rechterkant nu gaan worden. Moussa in de buurt van de zijlijn. Heeft hem terug op Watanabe. En die speelt hem naar Van Houten.
27: Feyenoord is met het balbezit op de helft van Cambuur. Gaat naar Watanabe. Terug naar eigen helft. En Sint Juste die opgejaagd wordt. Dan naar Marmol. Moet vooruit naar Diarra. Daar speelt hij hem ook naartoe. Wordt opgejaagd door Kooistra. Draait de handig weg. Diarra moet nu dan snelheid maken. Aan die linkerkant is Kooistra daar half voorbij. Gaat het dan nog een keer voorbij. Diarra nog altijd. Kapt hem naar zijn rechter. Legt hem dan terug naar Valente.
1: Nou.
27: Kans voor Feyenoord.
1: Ja.
27: Goed gedaan door Gaussou Diarra. Die daar een actie maakt aan de linkerkant. Het overzicht houdt. En Valente bereikt. En dan doet Valente dat ook heel goed. De aanname is uitstekend van Luciano Valente. En hij knalt hem in de verre hoek achter Thijs Jansen. Feyenoord op een 2-0 voorsprong na 26 minuten. Na een uitstekende aanval via de linkerkant. Met Diarra als beginpunt. En Valente als eindstation. 2-0 voor Feyenoord.
1: Zo heeft Valente nu al zijn eindscore van het vorige seizoen behaald. Staat de teller op 2. Nou, dan durf ik wel te zeggen dat hij daar dit seizoen niet gaat eindigen. En En zo lijkt het lange stilleggen van deze wedstrijd geen weerslag op Feyenoord te hebben gehad. Dan pakt het team het op. Wat het daarvoor aan het doen was eigenlijk zelfs beter nog. Feyenoord dat absoluut de bovenliggende partij is. En dat ook moet zijn. Steeds dreigender werd. En de kansen die het krijgt dus omzet in goals. En nog voor rust een marge van 2. Vorige week was dat uiteindelijk niet genoeg natuurlijk. Dus laten we niet de zaken vooruit lopen. Ik denk dat Feyenoord vandaag flink aan het doelsaldo zou moeten kunnen werken. Tegen een team dat het dit jaar ook gewoon heel erg moeilijk gaat krijgen om zich te handhaven in de Eredivisie. Vanaf de aftrap heeft Cambuur de bal verspeeld. Daarna is er een overtreding gemaakt op Ueda. In de buurt van de middencirkel recht Feyenoord een vrije trap. Nog wel op de eigen helft. Bal is genomen. Sint-Juste is aan de bal. Speelt Watanabe in. Hamasje naar hem toe. Watanabe trapt de bal naar voren. En die vliegt over iedereen heen. En komt bij verdediger Bouf.
2: Hij met de bal zijn voeten halverwege zijn eigen helft. En zo is het Cambuur met Kooistra aan de rechterkant. Daar wordt vooruit gespeeld. Wordt de bal opgehaald door Soeren. Aan de linkerkant ligt daar wat ruimte misschien bij Jette. Alsnog Soeren in de middencirkel. Die daar gaat draaien. Kijkt om zich heen. Waar hij hem dan kwijt kan. Ja, gaat dan toch achteruit naar Amova. En Amova die wil wel naar voren. Gaat Kooistra proberen te zoeken. Hij gaat uiteindelijk voor Henstra. Henstra neemt hem daar wel aan. Maar levert ook gelijk in bij Marmol. Die geeft mee aan Diarra. Die gaat dan voorbij zijn tegenstander. Door de benen gespeeld van Kooistra. Diarra er dan vandoor. Ja, die doet er dan vervolgens niks mee. Wordt het gat daar dichtgelopen door Skye Vink. En dan is deze ontsnapping van Diarra daarmee in de kiem gesmoord. Sterker nog, het is Cambuur dat overneemt. Bal gaat tussendoor naar Soeren. Vlak voor de middenlijn op de eigen helft van Cambuur. Soeren die opent naar de rechterkant. Komt dan terecht bij El Arguy. Hij naar voren aan de rechterkant. Twee spelers van Cambuur mee. Onder andere Henstra die daar gaat lopen. Ruimte misschien zelfs voor Henstra. Er wordt overtreding gemaakt. Dit zou een vrije trap voor Cambuur moeten zijn. Maar Makkelin zit er voor de tweede keer vandaag naast hoor. Eerst dan overtreding op Ueda die niet werd gezien. Nu een overtreding op Henstra die vlak voor zijn neus gebeurt. Wat geen vrije trap oplevert. Want de scheidsrechter niet in topvorm vandaag. Maar Feyenoord neemt over. Dus wat dat betreft beklaag je niet.
1: 2-0 voor Feyenoord in Leeuwarden. De maker van de 0-1 is nu aan de bal. Dat is Segio. En wat krijgt hij een ruimte zegt. Die mag het hele middenveld oversteken. En komt uit bij het 16 meter gebied van Cambuur. Speelt hem dan naar Reed. Die ook naar voren is gekomen. Valente dan. Hij maakte de 0-2. Valente speelt de bal naar Watanabe. Feyenoord nu weer in de buurt van de middenlijn. Sint-Juste. Sint-Juste naar Marmol. Marmol goed tussendoor naar Van Houten. Krijgt ook erg veel ruimte nu. Van Houten duikt ook die ruimte in. Punt 16 meter gebied nu. Speelt de bal naar links. Naar Diarra. Die de voorzet mag geven. Dreigt dat te doen. Houdt dan in. Van Houten. Het gaat over de grond allemaal. Naar Valente. Heeft geen ruimte om te schieten. Hartsmoesna laat de bal lopen. Zodat hij bij Reed komt. Op de punt van de rechterkant van het 16 meter gebied. Reed gaat buitenom. Kapt dan toch naar binnen toe. Legt hem weer terug op Watanabe. Die moet de voorzet nu geven. Daar gaat de bal van Watanabe. Komt niet bij Valente. Ook niet bij Ueda. Want hij wordt weggetrapt. Dan speelt Van Houten terug naar Sint-Juste. Sint-Juste weer naar Van Houten. Naar links gaat hij naar Marmol. Feyenoord domineert. Feyenoord is nu non-stop aan de bal. Probeert ook tot kansen voor een 0-3 te komen. Met Valente die wordt ingespeeld. En dan gaat hij naar Marmol.
2: Hij gaat weer naar Van Houten. Het gebeurt op de helft van Cambuur. Tussendoor gespeeld dan even terug naar Zegiel. Zegiel die hem meegeeft aan Sint-Juste. Sint-Juste wil vooruit. Dus die gaat naar Zegiel terug. Zegiel ontwijkt daar een tik. Doet hij goed. Blijft ook in balbezit. Dan naar Marmol. Vooruit gespeeld naar Valente. De maker van de tweede Rotterdamse treffen van vandaag. Waar de bal wordt ingeleverd. Omdat Ueda er niet bij kan. Terug naar Thijs Jansen dan maar. En de keeper van Cambuur met de bal aan zijn voet. 30 minuten ruim onderweg. Met die 0-2 tussenstand. Als Bouf ingespeeld wordt. Ismael Bouf. Breed naar Amova. Dan naar de zijkant naar Jette. Die kan vooruit. Dan gaat ook vooruit naar Hamas. Die aan de linkerkant de bal mee heeft gekregen. Hij weer terug naar Jette. Dan achteruit gespeeld. Overtreding dan gezien. De overtreding van Watanabe op Ilias Hamas. En het is de vrije trap die door Cambuur genomen mag gaan worden. Dat gebeurt net over de middenlijn. Achteruit gespeeld. De bal komt dan terecht bij Bouf. Zo rond de middenstip. Aan de zijkant ingespeeld dan naar Soeren. Uiteindelijk is het El Arguy die hem aanneemt. Hij gaat terug naar Kooistra. En zo is het Cambuur op de eigen helft. En Feyenoord dat steeds verder opschuift om die ploeg onder druk te zetten.
1: Thijs Jansen, de keeper van Cambuur, krijgt de bal. Gaat weer naar Bouf.
28: En dan gaat hij naar Henstra, die vlak voor de middenlijn is. Mooi balletje van Henstra tussendoor. Maar niet mooi genoeg om Valente te foppen. Sterker, Valente legt daarna Kooistra helemaal in de luren. Loopt de weg bij hem. Nog steeds Valente, Kooistra. Ja, die krijgt hem alleen maar met een judoworp nog naar de grond. Dat is echt pure kwaliteit van Luciano Valente. En hij doet er alles aan, die Kooistra. Probeert hem op snelheid nog in te halen. Probeert hem van zijn stuk te krijgen. Niks lukt. Nou, dan moet hij wel zich met heel zijn lijf op hem laten vallen om hem nog af te stoppen. Anders had Valente wellicht ook de 0-3 binnengeschoten. Dat moet nu dan maar uit een vrije trap gebeuren. Die bal ligt wel volgens mij een stukje verder naar achter dan waar die overtreding plaatsvond. En echt gewoon volgens mij 5 meter. Maar ja, dat kan aan mij liggen. En zo is de afstand wat groter voor Feyenoord met deze vrije trap. Nou, dan zie ik het niet zo snel in één keer gebeuren. Al denkt Segiel daar wellicht anders over. Want hij is zijn pas aan het uitmeten. Maar Hartsmoestra geeft hem opeens snel naar Diarra. Nu binnen schieten dan. Diarra schiet hem over. Best nog wel hoog, maar is aangeraakt, denk ik. Hè?
2: Ja.
28: Ja. Dat verklaart waarom hij dan zo de lucht in schoot.
2: Had hij misschien beter naar de 16 terug kunnen leggen, waar gewoon 3-4 spelers stonden. Dat doet hij niet. Dus de eerste corner van Feyenoord is daarmee een feit. Die gaat namelijk genomen worden door Van Houten vanaf rechts. Duurt even voordat hij daar in de hoek is en de bal heeft gepakt. Ook Hajmoussa komt zich dan melden. Hij gaat uiteindelijk die corner toch wel voor zijn rekening nemen. Hij kan hem vanaf die kant namelijk indraaien met links. En dus is het fijn dat opschuift richting het doel van Thijs Jansen. Om die corner van Hajmoussa tot doelpunt te promoveren. Althans, te proberen dat te doen. De corner kort genomen, gaat naar Zegiel. Dan weer terug naar Reed, die hem in gaat brengen. Naar de tweede paal, kan gekopt worden door Sint-Juste. Kopt hem weer terug naar de eerste paal. Dat keeper eruit, die zit er daarnaast. Die grabbelt, bal weggewerkt dan. Krijgt dan hulp van de scheidsrechter. Maar volgens mij was daar niet zo heel veel aan de hand. Thijs Jansen wordt geholpen door Danny Makkely. Hij krijgt hier een vrije trap. In zijn eigen 16 die hij dan mag nemen. Gaat naar de rechterkant, naar Kooistra. En zo is het het balbezit voor de thuisploeg. Bouwf terug naar Jansen. Die opgejaagd wordt door Ueda. Slechte trap van Jansen. Die daar wel geraakt wordt door een van de Cambuurspelers. Maar Feyenoord zit daartussen. Diarra levert dan op zijn beurt in. En zo is het Cambuur dat overneemt. Bouwf dan. Die aan de zijkant Kooistra inspeelt. Het gebeurt op een meter of 16, 17 van het eigen doel van Cambuur. Terug naar Jansen. Hij naar de linkerkant. Naar Jette.
28: Nog 12 minuten in de eerste helft. Daar zitten we nog steeds in bij Cambuur Feyenoord. 0-2 is de tussenstand. En de les van vorige week voor het team van Van Bronckhorst moest zijn dat je daarna moet doordrukken en meer moet maken. Dan kom je sowieso niet meer in de problemen. Feyenoord lijkt daar wel mee bezig hoor. Ook een derde te forceren. Een diepe bal van Ernst. Nu wordt door Ueda nog verlengd richting Hartsmoestra. Duidelijk vasthouden van Hartsmoestra. Nou ja, ik vond het duidelijk. Een paar van de spelers van Cambuur blijkbaar niet, want die zijn het ermee oneens. Maar alles niet op de juiste plek genomen. Nu wel. Hartsmoestra speelt de bal terug naar Watanabe. Watanabe naar Sint-Juste. Wie biedt zich aan bij Feyenoord? Nou ja, voor hem niemand. Dus houdt Sint-Juste de bal achterin. Watanabe, de bal naar Reed. Van Houten, Hartsmoestra naar Reed. Dit is mooi gedaan, zeg allemaal. En nu ligt de rechterflank opeens helemaal open. En is Reed er doorheen. Komt hier die 3-0 van Feyenoord. Valente wil de bal op de rand. Reed geeft hem voor, geeft hem niet lekker voor. Komt hij nog bijna met een gelukje bij Zegiel. Maar die kan hem niet voldoende controleren. Cambuur trapt de bal weg. En Watanabe nu in duel met Hamasje. En Watanabe wint dat duel. In de zin van dat hij de bal over de zijlijn werkt. En voorkomt dat er daarna een eventuele doortocht is richting de goal van Sjaak Ernst. En als Cambuur de inworp niet zo snel neemt, dan kan Feyenoord iedereen weer hergroeperen. Cambuur wacht dermate lang dat Makkely aan het aftellen is voordat de inworp anders naar Feyenoord gaat. Dan wordt hij wel toch snel gegooid en gaat hij van links helemaal naar rechts.
2: Naar rechts bij Ioan Henstra uit de eigen jeugdafkomstig. Hij terug naar Ismael Bouwf, gaat naar de linkerkant. En daar wordt Jette ingespeeld. Komt dan Hajmoussa tegen. Dus Jette moet achteruit. Doet hij naar Amova. En Amova kan breed naar Bouwf. En als hij aan de zijkant kijkt, dan ziet hij daar weer Kooistra staan. Dan gaat de bal ook naartoe. Wil dan voorbij. Diarra lukt niet. Gaat wel ten koste van een ingooi. En dus gaat Cambuur die bal gooien. Vlak voor de middenlijn. Achteruit gegooid naar Bouwf. Valente die dan wel wat druk gaat zetten. Als Bouwf terug gaat naar Thijs Jansen. Is het Thijs Jansen die de bal aan zijn voet heeft. niemand in de buurt heeft om het hem al lastig te maken. Als uiteindelijk aan de linkerkant in wordt gespeeld naar Jette. Hij dan tussendoor gespeeld weer. Uiteindelijk zoekt Cambuur de rechterkant weer op. Daar komt de bal terecht bij Henstra. Henstra gaat lopen. Komt Marmol dan tegen. Achteruit maar weer naar Bouwf. Als Feyenoord het achterin strak dicht probeert te houden. Is het Bouwf met de bal aan zijn voet. Ja, die loopt. Die wandelt wat. Staat dan met de bal onder zijn voet stil. Op zoek naar ruimte. Ja, die vinden ze uiteindelijk niet bij Cambuur. Dat is natuurlijk ook de verdienste van Feyenoord. Als er wel rondgespeeld wordt. Maar steeds Bouwf als eindstation wordt gevonden. Weet je dat Cambuur helemaal terug achteruit gaat. Als nu aan de rechterkant El Argui zich terug laat zakken. De steekpaas gegeven. Marmol die ertussen zit. Diarra met een slijding. Dan Van Houten die verlengd gaat naar Zegiel. Goed gedaan. Zegiel krijgt hem ook weer terug van Van Houten. En hij als spel verdelen met de bal aan zijn voet. Geeft hem maar weer mee aan Van Houten. En Feyenoord bouwt op en gaat de helft van Cambuur op.
4: Paas gaat naar rechts. Naar Hartsmoussa. Reed is ook ver mee naar voren. Echt als een extra aanvaller staat hij nu gepositioneerd. Coacht wel Hartsmoussa dat hij maar beter niet zijn actie kan maken nu. Dat het dan aan die flank helemaal open lag. Hartsmoussa speelt de bal daarom sober. Naar Watanabe. En daarna gaat de bal naar de linkerkant. Marmol langs zijn tegenstander. Maar met een sliding weet Henstra nog net de bal aan te tikken. En als hij over de zijlijn gaat krijgt Feyenoord een ingooi. In de 38e minuut van dit duel staat het 0-2. Goals van Zegiel en Valente. Marmol met een verre inworp. Die wordt weggekopt door Cambuur. Fijn dat Willem hoog op het veld veroveren. En dat lukt dankzij uitstekend werk van Houten. En dan Valente speelt de bal naar Hartsmoussa. Die geeft hem mee. Reed! En die stuit op Thijs Jansen. Knappe redding van de keeper van Cambuur. Dan speelde Feyenoord dit goed uit. Na dat druk zetten van Houten en Valente zijn ze er heel snel doorheen. En had de derde hier al een feit kunnen zijn.
2: Ik vond de paas van Hartsmoussa eigenlijk net te hard ook voor Reed. Om helemaal lekker uit te kunnen halen.
4: Dat heeft de hoek werd daardoor wat lastiger.
2: Goede redding ook van Jans hoor, dat mag ook gezegd worden. Als de corner genomen gaat worden door Marmol vanaf de linkerkant. Dan gaat hem indraaien. Richting het doel van Cambuur. Daar zit de keeper ernaast. Oh, in de tweede instantie alsnog de redding op die inzet van Watanabe. De keeper ging eronder door, maar weet alsnog Watanabe van scoren af te houden. Gaat Hartsmoussa het wel opnieuw proberen. Kapt hem terug. Gaat daar twee tegenstanders van zich af proberen te houden om de voorzet te geven. Dat gebeurt dan ook. Bal weggekopt door Cambuur. Snel overgenomen weer door Feyenoord met de Diarra. Wat een kans was dit voor Feyenoord om de derde alsnog te maken, zeg. Na 38,5 minuut. Maar Jansen die herstelt dat hij onder de bal doorging. En houdt Watanabe van scoren af voor Feyenoord. Nu Ernst aan de andere kant met de bal aan zijn voet. Krijgt hem teruggespeeld van Zegiel. En heeft daar niemand in de buurt die het hem lastig maakt. Neemt wel weer heel veel tijd. Daardoor kan die onder druk komen te staan. Gaat dan lang zoeken naar Ueda. Die daar fel opgejaagd wordt. Weer het handje van Makkeli. Van kom maar op, lekker doorvoetballen. Ueda denkt, ja, ik word gewoon vastgehouden met twee handen. Nou, het mag doorgaan van de scheidsrechter. Die twee handen van achteren. Dus geen bezwaren vindt in deze actie. Dus gaat het spel door met aan de rechterkant het balbezit nu voor Cambuur. Teruggespeeld naar Bouwf. Die breed gaat naar Amova.
4: Nog 5 minuten ruim in de eerste helft te gaan. Cambuur combineert de helft van Feyenoord op. Aan de rechterkant is het Wiebe Kooistra. Speelt hem naar Ismael Bouwf. En dan Jamal Amova. Amova opent met links. Die paas komt aan. Hamars wordt goed verdedigd door Reed. Feyenoord dat er misschien snel uit kan komen. Hartsmoussa, een keiharde clash zeg. Ja, hij speelt de bal, wil Ueda de diepte insteken. Kijkt vooral daarheen en knalt dan keihard tegen een tegenstander aan. Heeft echt alleen maar oog voor de bal en de diepteactie bij Ueda. En Hartsmoussa loopt daarbij keihard tegen, ik denk, Amova aan. Hij krabbelt overeind nu. Van Houten checkt even bij Moussa hoe het gaat. Nou ja, goed genoeg om zonder verzorging door te kunnen. Ik vond het echt eventjes een lelijke kletser. Maar het gaat allemaal wel, gelukkig. Feyenoord heeft zelfs de vrije trap genomen en komt aan de linkerkant bij Diarra uit.
2: Op het punt van de 16, Diarra die dan gaat schieten. Zo, bal aangeraakt toch, dacht ik even. Nee, hij gaat over. Diarra ook met twee handen dan de lucht in. En zegt ook van, ja, sorry, niet de beste keuze. Nou ja, dat is zacht uitgedrukt. Want die bal die gaat een meter of 10 over het doel heen van Cambuur.
27: Dus is het een doeltrap voor Jansen. Die hem kort neemt naar de linkerkant. Naar Amova. Gaat naar Jette. Jette die daar Zegiel tegen gaat komen. Probeert daar wel wat op te lopen. Maar ja, ziet ook dat achteruit weinig opties zijn. Dus brengt hij zichzelf behoorlijk in de problemen. Als er een overtreding wordt gesignaleerd door de grensrechter, zegt Zegiel wel, wat doe jij nou? Ja, zegt hij, dit is een vrije trap voor Cambuur. Ja, volgens mij toch niet op de plek waar die bal nu naartoe gaat. Dat was echt tegen de zijlijn aan. Ja, het mag allemaal van de scheidsrechter. Omdat het dan achterin gebeurt. Het gebeurde echt tegen de zijlijn aan. Maar wordt echt een meter of 15 verder genomen. Nou ja, prima. Bouwhoef dan terug naar Jansen. Jansen weer die lang naar voren zal gaan. Het gebeurt in de richting van de spitsen. Skye Vink bijvoorbeeld. Die kan er niet bij. Dus neemt Feyenoord weer over met de Valente. Marmol die ook de turbo open gaat gooien. Want hij gaat daar Diarra de diepte insteken. Komt daar Wiebe Kooistra tegen. Wat een Diarra. Marmol daarmee. Marmol met de voorzet. Keeper zit ernaast en de bal gaat binnen. Marmol met hulp van Thijs Jansen. Die Feyenoord op 3-0 zet. Naar de actie over de linkerkant. Komt de bal van Diarra bij Marmol terecht. Hij geeft hem hard voor. De hand van Jansen is dan ongelukkig. Slaat hem in zijn eigen doel. En Feyenoord vlak voor rust op een ruime 3-0 voorsprong op bezoek bij Cambuur.
3: En zo moet dit een middag worden waarin Feyenoord goed aan het doelsaldo kan werken. Een van de zwakke broeders dit seizoen in de Eredivisie. Dat Feyenoord een mate groot is voor Cambuur. Daar zullen ze wellicht ook wel rekening mee hebben gehouden. Als je die kans hebt, dan moet je dat omzetten in de klinkende munt. Zeker als straks vermoeidheid ook nog meer een rol speelt. In ieder geval richting het rustsignaal. Nu al de derde van Feyenoord. Leuk ook, geweldig ook voor Marmol. Zijn eerste die hij maakt voor Feyenoord natuurlijk.
27: Tweede assist van Diarra, hè?
3: Zo is de rendement van Diarra. Dat kan inderdaad ook met assists. Het is wel een middag, vind ik, als je kijkt wat voor ruimtes er ligt. En ook gewoon de kwaliteit daar rechts achterin bij Cambuur. Dat er ook wel een goaltje mee mag pikken, Diarra. Dat wil je ook van je vleugelaanvallers zien. En die kans is er denk ik vandaag zeker wel voor hem ook om dat te doen. Want voor Cambuur is dit natuurlijk toch ook wel een tik. Dat je weet van, het zit er vandaag echt niet in. Dit Feyenoord is vandaag te goed voor ons. Nu moet Marmol verdedigen trouwens. Maar een dieptebal met Henstra. Die er wel aan kan komen. Henstra, Sint-Juste helpt ook mee. Blokt de bal die naar voren gespeeld wordt. En dan gaat ook nog de vlag de lucht in. Vandaar de ruimte ook voor Henstra. En dat Marmol iets te laat was. Hij stond gewoon buitenspel. En voordat we de laatste minuut ingaan van de eerste helft. Krijgt Feyenoord nog deze vrije trap.
27: Waar Marmol net de derde Feyenoord-treffer maakte van deze middag, was hij bij die eerste natuurlijk ook betrokken. Hij gaf dat balletje op Ueda. Via de kluts via Ueda. En Jansen kwam toen bal voor de voeten van Zegiel. Die toen de eerste maakte. Feyenoord misschien wel weer op zoek naar een goal. Hé, er is een penalty van Feyenoord. Ja, hier wordt een overtreding gemaakt. De overtreding is op Reed. En die werd gemaakt, ik meen, door El Argui. En dan zit Makkeli er bovenop. En zegt hij dat dit natuurlijk een penalty is. Vlak voor rust kan Feyenoord op 4-0 gaan komen. Ueda, de man met de bal in zijn handen. En volgens mij is er weinig om af te dingen. Toch op deze overtreding op Givairo Reed. Het was trouwens niet de El Argui die de overtreding maakte. Maar Sami Bouhoudane. En dus gaat Ueda achter de bal staan om Feyenoord op 4-0 te zetten.
3: En zo kan ook de Japanner zijn doelpunt het totaal verdubbelen. Maakte er vorige week eentje. En mag dat nu weer doen. Ueda met zijn aanloop. En hoppa. Ueda onberispelijk met de benutte strafschop. 0-4 voor Feyenoord. Nog in de eerste helft. Ja, je voelt het aan alles. Dit is een dag dat Feyenoord gigantisch aan het doelsaldo kan werken. Dat is het al een beetje aan het doen. Er is straks nog een hele helft te gaan. Lekker voor Ueda. Zijn tweede van het seizoen. En ik begrijp, Den, dat het doelpunt van Marmol van zo even, dat geregistreerd gaat worden als een eigen doelpunt van Thijs Jansen. Die hem toch echt wel in zijn eigen goal slaat. Nou, dat zou voor Marmol erg jammer zijn. Dat we niet dadelijk een Trauner verhaal
27: Ik denk ook dat hij anders ook niet in had gegaan als Jansen er niet aan had. Anders is het, dan dat hij dan zo dusdanig van richting verandert dat het inderdaad een eigen goal is. Ja. Ja.
3: Deze penalty was geen eigen goal van Ueda.
27: Nee, minuutje blessuretijd komt erbij. Die is nu ook al afgewerkt. En dus zegt Makkali, we gaan rusten. Ja, het duurde allemaal wat langer die eerste helft door dat vuurwerkincident. Maar we gaan dus rusten met een 0-4 tussenstand. En als Feyenoord zo doorgaat, kan het een hele, hele, hele grote uitslag gaan worden hier.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Radio met een grote R.
7: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Extra materieel, het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
10: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
11: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
14: Berensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
29: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
30: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
31: Hi, I'm Andrew van Australië-New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze

0: weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis mee met Golden eSIM.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com.
5: Het is net 6 uur geweest. Feyenoord naar een hele makkelijke overwinning in Leeuwarden, 0-4. Maar ja, er zal nog heel lang terecht worden nagepraat over dat verschrikkelijke vuurwerk wat is afgestoken daar. Eerste tijd voor het uitgestelde nieuws. Cornel van der Heijden.
6: De politie heeft vannacht 2 Rotterdammers van 19 en 23 opgepakt bij een vechtpartij op het Stadhuisplein in Rotterdam. Bij de aanhouding moest de politie een taser gebruiken. Volgens 112-correspondenten brak de vechtpartij uit bij een uitgaansgelegenheid. Hoeveel mensen er bij de vechtpartij betrokken waren is niet bekend. Ook is niet duidelijk wat er precies vooraf ging aan het geweld. Op de Eendrachtstraat is een 30-jarige Rotterdammer zwaar gewond geraakt na een steekpartij. De man was in zijn been gestoken na een ruzie. Die begon bij een terras, even verderop. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog verder onderzoek. Er is nog niemand aangehouden. Een automobilist moest vanochtend zijn auto inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 172 km per uur over de A16 richting Dordrecht reed. De automobilist, een man uit Oekraïne, moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij dat niet bij zich had, namen agenten zijn auto mee. Korte tijd later betrapte de verkeerspolitie een andere automobilist. Die reed met 143 km per uur voorbij en had ook nog eens zijn telefoon in zijn hand. En Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Nederland. Al in de eerste ronde raakte hij van de baan. De Nederlander klapte op de vochtige baan hard de vangrail in. De auto raakte zwaar beschadigd, maar Verstappen zelf was oké. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd, zodat de baan weer vrijgemaakt kon worden. Het is de laatste keer dat de Grand Prix van Zandvoort wordt georganiseerd. Deze laatste editie heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken. Het weer dan nog. Vandaag is het zonnig en ook droog. Het is rustig weer met een middagtemperatuur van 21 of 22 graden. Vanavond zien we de zon nog af en toe. Vannacht zijn er opklaringen. Dan kan er ook een mistbank voorkomen en blijft het verder droog. De temperatuur zakt dan naar 10 tot 14 graden. Dat was het nieuws. Meer nieuws vind je in onze app en op onze website. Rijnmond.nl.

0: lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
7: Dit is Radio Rijnmond. Met Frank Stout.
8: Feyenoord staat halverwege in Leeuwarden met 4-0 voor bij Cambuur. Doelpunt van Zegio Valente, een eigen doelpunt van Cambuur-doelman Jansen. En een strafschop van Ueda, 0-4. Maar de grote smet van vandaag is natuurlijk het stilleggen van deze wedstrijd in de 12e minuut wegens vuurwerk vanuit het uitvak. Goed, daarover later sowieso meer. Natuurlijk alles nog in de tweede helft. We gaan op weg naar een monsterscore in Leeuwarden. Eerst tijd voor muziek.
9: Dit is Radio Rijnmond.
10: Rijnmond Sport.

0: Boerderij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.

0: Nog altijd rust in Leeuwarden. 0-4 de voorsprong dus voor Feyenoord. Tijd voor wat ander sportnieuws. Lando Norris is de winnaar geworden van de voorlopig laatste Formule 1 Grand Prix van Nederland. De regerend wereldkampioen van McLaren kwam vanmiddag als eerste over de finish op het circuit in de Duinen van Zandvoort. Max Verstappen viel al in de eerste ronde uit door een harde crash bij het uitkomen van de Arie Luyendijk bocht. Daardoor kwam de Nederlander voor het eerst sinds zijn thuisrace op de kalender kwam in 2021 niet op het podium in Zandvoort. Mercedes-coureurs Kimi Antonelli en George Russell maakten het podium compleet. De tweede etappe van de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Britse wielrenner van Visma Leasebike kwam na de 214 kilometer lange rit van Monaco naar het Franse Manosque als eerste over de finish. In de massasprint liet hij de nummer 2 Pau Miquel ver achter zich en Tadej Pogacar behoudt de leiderstrui. En dan nog een berichtje over hockey, want de Nederlandse dames hebben op het WK in eigen land en in België een ruime overwinning geboekt op het China van voormalig Oranje Bondscoach Alison Ennen. Het werd 4-1. Oranje was al zeker van de halve finales, dus ging het duel voor de ploeg van Raoul Eeren eigenlijk nergens meer om. China had zich bij een overwinning ook geplaatst, maar kwam er in Amstelveen totaal niet aan te pas tegen de regerend wereldkampioen. Komende donderdag speelt Oranje om 6:00 haar halve finale in Amstelveen. En vanavond wordt duidelijk wie daarin de tegenstander is. Dennis en Dennis, de spelers staan weer op het veld. Zijn er nog wissels te zien op het veld?
1: In ieder geval gaat er bij Cambuur gewisseld worden, zie ik. Daar komt Morgan Costarelli erin. Dat is een verdediger. En Ilias Hamasje gaat eruit. Dat was een aanvaller. Dus zo gaat Cambuur proberen de schade maar verder te beperken. Want ja, 0-4 halverwege, dat is wel duidelijk. Dit is geen wedstrijd meer. Het is een kwestie van hoeveel gaat Feyenoord er nog bij maken.
0: Ja, Cambuur is niet heel erg goed.
1: Cambuur zal dat willen beperken. Nee, maar dit is een heel erg jong elftal. Vast talentvol. Feyenoord natuurlijk een flinke maat te groot. Dit team gaat het gewoon heel moeilijk hebben om zich überhaupt te handhaven. Het geluk voor Cambuur is nog, Frank, dat er meerdere van dit soort teams bij lijken te zitten.
0: Nee, volgende week in de Kuip, dat is ook niet geweldig natuurlijk. Maar goed. Nee, ik ben even benieuwd, man.
1: Dat biedt alweer kansen, maar dat is meer iets voor Omroep Friesland.
0: Ja, precies. Hoe was nou de stemming in de perskamer? Hebben jullie nog directie van Feyenoord kunnen spreken over wat er is gebeurd rondom dat vuurwerk?
1: Nee, nog niet. Dat verzoek hebben we wel uitstaan. Of dat gaat gebeuren nog bij de persafdeling van Feyenoord. We waren niet de enige trouwens die dat verzoek hebben gedaan. Maar dat gaan we laten merken. Maar dit was natuurlijk het gesprek halverwege bij deze wedstrijd. Die ook geen wedstrijd meer is. Toch is de tweede helft begonnen met jouw welnemen. Gaan we de bal volgen, Frank. Om te kijken hoeveel het uiteindelijk gaat worden. Waarmee Feyenoord hier gaat winnen. En het zou ook wel weer eens een keer lekker zijn als Feyenoord een echt ruime overwinning weer eens boekt. Vorig seizoen lukte dat volgens mij niet. Ja, eentje op pek, denk ik. In ieder geval veel te weinig. En vandaag is het wel zo dat Feyenoord zelfs nog veel meer dan deze marge van 4 mee terug naar Rotterdam moet nemen. De tweede helft is dus begonnen. De bal valt ergens rechts achterin op de helft bij Feyenoord. Dan komt Ernst er helemaal uit om die bal te spelen. Die chipt hem over de zijlijn.
2: Dat is dus een ingooi voor Cambuur die genomen gaat worden. Terwijl het spel stil ligt vanwege een blessurebehandeling bij Van Houten. Die daar behoorlijk veel pijn heeft ook. Die echt aan zijn voeten aan het voelen is en probeert op te gaan staan. Echt de pijn aan het verbijten is op dit moment zelfs. Echt zijn hand zelfs in zijn mond doet en volgens mij op zijn vuist staat te bijten. En zoveel pijn doet dat op dit moment bij Van Houten. Die wel doorgaat. Echt wel eventjes door moet bikkelen. Dat hij er behoorlijk last van heeft. Charles Van Houten. Maar hij loopt in ieder geval wel weer gewoon. Als de bal naar voren gaat, gaat hij ook over de zijlijn in. Ingooi voor Feyenoord. Nou, deze slechte bal van Kooistra. Is de ingooi dus voor Feyenoord. Die genomen gaat worden door Mart Mol. Die dus de doelpunt niet op zijn naam kreeg. Omdat hij door de keeper in zijn doel werd geslagen. En dus een eigen goal van Thijs Jansen. Dezelfde keeper die nu de bal naar voren trapt. Voordat Diarra daar in de buurt komt. Feyenoord leidt met 4-0. Op bezoek bij Cambuur. Dat een heel zwaar seizoen tegemoet lijkt te gaan hier in Friesland. Feyenoord moet nu eventjes achteruit. Omdat het balbezit in bezit is van de Friesen. Ja, Amova kan dan naar de zijkant worden gespeeld. Die zoekt daar de diepte. Moet Reed er achteraan. Die kan er dan niet bij. Omdat de bal meegenomen wordt door Soeren. Hij achteruit naar de net ingevallen Costarelli. Als de bal daar weer meegegeven wordt naar Costarelli, is dit misschien wel gevaar van Cambuur. De bal voor wordt weggekopt door Sint-Juste. Gaat de aanval verder met Henstra. Die de bal teruggeeft aan Koistra. En zo is het de Cambuur dat aan het begin van de tweede helft wel probeert een aanval op te zetten. Maar de bal die uiteindelijk werd voorgegeven werd weggewerkt door Feyenoord. Toch altijd Cambuur met het balbezit. Amova die indribbelt gaat meegeven aan Costarelli. Net in de ploeg gekomen. Corner voor Cambuur.
3: Hij laat zich in ieder geval zien. Die Costarelli. Om de defensie op meer te ondersteunen. Maar hij heeft aanvallend nu het meeste laten zien van wat Cambuur op de middag heeft laten zien, opmerkelijk genoeg. Zoals de beginfase voor de thuisploeg staat het nog steeds 0-4. Gaan we bijna de 49ste minuut in. En heeft Ivan Henstra de bal klaargelegd. Costarelli zegt, nou laat me dat dan ook maar doen. El Arguiwi komt er dan bij. En hij gaat de corner indraaien. Dan gaat hij naar de tweede paal. Daar vliegt hij over iedereen heen. Dan zag ik Ernst een beetje weifelen. Maar gaat het goed? Gaat hij maar over de achterlijn? Doeltrap door de Duitse doelman genomen. Watanabe naar Reed. Reed naar Van Houten. Van Houten terug naar Reed. Fijn het in de buurt van het eigen 16 meter gebied. Zegiel is daar ook in de buurt. Zegiel terug naar Reed. Laat de bal door zijn eigen benen lopen. Watanabe met een slechte inspeelpaas. Het is dat Van Houten hem nog snel kan afpakken. En zelfs ook Zegiel nu een beetje de diepte in kan sturen. Zegiel vanaf eigen helft geeft hem aan Reed. Goeie bal. Een weifelende Amova. Daar is er ook wat ruimte voor Harts Moussa. Die wil natuurlijk ook nog een doelpunt te maken. Harts Moussa gaat buitenom. Het wordt doorzien door Amova. Die kapt hem daarna ook kinderlijk eenvoudig uit. En hij werkt aan een counter misschien voor Cambuur.
2: El Arguiwi met de bal aan zijn voet gaat aan de rechterkant. Daar kan hij hem zelfs mee gaan geven aan Costarelli. En hij dan weer met de paas richting het middenveld van Cambuur. Fijn dat hij met alle spelers terug op de eigen helft. Als hij terecht is gekomen bij de ballen die mee naar voren schuiven. Waaronder Koistra. Als daar de combinatie wordt gezocht. Koistra de diepte ook ingaat. Kreeg die bal daar weer terug van Apkaku. En als het voorzet is die daar gegeven wordt, komt de keeper eruit. Hij pakt hem in zijn handen en Ernst plukt hem uit de lucht. En kan hem snel mee gaan geven aan Givai Zegiel. Die in één keer doorspeelt naar Harts Moussa aan de rechterkant. Harts Moussa, als hij het tempo maakt, kan Feyenoord daar misschien wel van profiteren. Harts Moussa op de rand van de 16, geeft hem mee aan Zegiel. Gaat hem voorgeven, dan Ueda zoeken. Net te kort, omdat daar Cambuur net ervoor kan komen. Overtreding gemaakt door Watanabe. En dus is het een vrije trap voor Cambuur. Daar had denk ik meer ingezeten in deze aanval.
3: Ja, het is Sinclair Bisschop. Toen hij nog op Rijnmond verslag deed, had het bij dit soort voetballen over. Dan is het breien. En dan wordt de actie net te lang doorgevoerd. En moet je zo'n moment eigenlijk wat zakelijker afmaken. Dat deed Feyenoord hier niet. Terwijl die kans er wellicht wel was. En zo blijft het 0-4. Zijn we 5 minuten bezig in de tweede helft. Cambuur rechts achterin aan de bal. En die wordt heel veel tijd gepakt. En Diarra wil hem afpakken. Dat lukt hem uiteindelijk net niet. En de opening wordt gevonden aan de linkerkant van het veld. Bij Costarelli. Costarelli speelt de bal naar Jetten. Gaat hij naar Amova. Paas naar Diebe Koistra. Is het een aanval over de rechterkant? Moet Marmol hier verdedigen? Wordt de achterlijn gehaald? In de bal kan het winnen. Ernst die met zijn voeten renning kan brengen. En Boerdane die niet kan profiteren. Omdat Ernst er nog voldoende aan de zijkanten werkt. Hier is Cambuur het meest gevaarlijk. Dan wordt de bal door Diarra en de voeten van de tegenstander gelopen. In de buurt van het 16 meter gebied van zijn eigen ploeg. En wuift Makkeli het weg als er daarna een botsing is. Waar Cambuur een vrije trap voor wil krijgen. De thuisploeg blijft wel in balbezit. Costarelli aan de linkerkant bij de zijlijn. Speelt hem naar Amova. Heeft Ueda in de buurt. Amova met de bal naar de middencirkel. Daar zet Feyenoord druk met Diarra. Kan er net niet voor zorgen dat Valente aan de bal kan komen. Al jaagt hij wel door op Jansen. Die trapt met links. De bal bovenop het hoofd van Soeren. En daarna kan Harts Moussa misschien afpakken. Het is uiteindelijk Van Houten die dat doet.
2: Het is Cambuur dat uitprobeert te verdedigen. Bal gaat hoog de lucht in. Komt dan uiteindelijk weer op de grond terecht. Daar zit Feyenoord daartussen. Gaat Reed naar de grond. Vraagt om een overtreding. Krijgt hem alleen niet van de scheidsrechter. Dus gaat Cambuur er vandoor aan de rechterkant. Als de spelers van Feyenoord achteruit zakken. Is het de aanval die nog altijd doorgaat. Ingeleverd in de voeten van Van Houten. Die kan hem in één keer meegeven aan Diarra. Valente dan terug naar Sint-Juste. Sint-Juste die opgejaagd wordt. Maar niet in de war raakt van Boudane. De zijkant opzoekt. En dan vooruit gespeeld via Valente. Moet Feyenoord achteruit. Overtreding gemaakt. Dit is heel opzichtig de overtreding die daar gemaakt wordt. Op Luciano Valente. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. De overtreding gemaakt door Ethan Apkaku. De trap gaat genomen worden door Tjark Ernst. Uiteindelijk zegt Sint-Juste ook van kom maar op. En Ernst gaat dan die vrije trap nemen. En Ernst stuurt iedereen naar voren. Terwijl iedereen gaat staan hier in het stadion van Cambuur. 53 minuten exact onderweg. Feyenoord leidt met 4-0 in Friesland. De bal wordt gekopt door Apkaku. Uiteindelijk is het Cambuur dat de bal daar mee probeert te nemen. Maar Feyenoord zit ertussen. Wordt overgenomen door Hartsmoes aan de rechterkant. En hij komt gelijk wat tegenstanders tegen. Houdt er een ingooi aan over. Dus mag Feyenoord gaan gooien.
4: De nodige spelers van Feyenoord zijn bezig ook aan een warming-up. Ik zie Shaquille van Persie daarbij. Krijgt hij wat langer en meer speeltijd dan vorige week. Moet echt eventjes bijna een beetje over de boarding heen hangen. Om te zien wie daar nog meer een warming-up aan het doen zijn. Targaline zie ik erbij van een Elzout. Nou, laat ik ook nog maar een beetje kijken wat er op het veld gebeurt. Want die bal rolt opeens in de buurt van Thijs Jansen. Die hem opraapt nu. De keeper. Want Feyenoord wil het niet laten bij 0-4. Al vind ik het wel wat wegzakken. Na rust. Ten opzichte van die eerste helft. We hebben ook nog niet echt veel kansen van Feyenoord gezien. In deze tweede helft. En Valente is dan de gangmaker. Die zegt dat Feyenoord wat hoger op het veld druk moet zetten. En geeft zelf maar het voorbeeld. Loopt op Amova af. Die speelt de bal daarom terug naar Jansen. In de 55ste minuut. Jansen met de bal die richting de linkerkant van het veld gaat. Hij heeft daar een beetje hangen. Reed die hem dan kan koppen. Zegiel die hem maar terugspeelt naar Ernst. Die wijst meteen naar rechts. Dat daar iemand aanspeelbaar moet zijn. Dat creëert ook de ruimte om Sint-Just juist links van hem aan te spelen. Van Houten dan. Kaatst hem weer terug naar Ernst. Diepe bal. Kan Diarra daar iets mee? Diarra op de borst. Is langs de tegenstander, maar loopt hem ook over de zijlijn.
2: Zonde. Diarra deed dat best aardig. Was daar weer voorbij Wiebe Kooistra. Hij kreeg hem alleen niet lekker mee, waardoor hij hem over de zijlijn heen tikt. Ingooi inmiddels genomen. Daardoor het balbezit voor Cambuur. Gaat naar de linkerkant. Amova die bereikt wordt. En Amova die wil langs Valente. Gaat daar half langs. Speelt dan de bal naar de zijkant. Naar Jette. En Jette terug naar Jansen. Jansen die opgejaagd wordt. Daardoor een lange bal van zijn voet. Komt terecht bij Marmol. Die kopt hem vooruit naar Ueda. Kan er niet bij. Stevig duel met Bouf. Uiteindelijk is het de jonge Marokkaanse verdediger van Cambuur. Die als winnaar uit die tweestrijd komt. Feyenoord probeert wel over te nemen. Dat lukt nog altijd niet. Omdat Cambuur dit handiger doet. Onder andere met Henstra. Dus kan Soeren daarna openen naar de zijkant. Daar zit dan Marmol tussen. Die probeert de bal binnen te houden. Dat lukt niet. Dat Cambuur net wat eerder was. Daardoor zijn we het balbezit. Bal gaat achteruit naar Jansen. Weer meegegeven aan Amova. Halverwege zijn eigen helft. En zo is het Feyenoord dat rond de middenlijn zichzelf heeft verzameld. Het veld ook heel erg klein houdt. Waardoor het gewoon heel erg lastig wordt voor Cambuur om daar doorheen te voetballen. Dat doet Feyenoord trouwens wel goed. Dat terugschakelen en de boel achterin dicht houden. Want er worden amper kansen weggegeven. Als Cambuur wel rondspeelt rond de middenlijn. Ja, dat zijn de achterste spelers. Dus geen gevaar daar voor wat betreft een kans die Feyenoord tegen kan krijgen. De bal gaat terug naar Jansen. De keeper geeft er weer mee aan Amova aan de linkerkant van de 16. Ueda gaat druk zetten, maar kan er niet bij. Slecht de paas dit. Daardoor wil Sint-Juste erin komen. Voetje ertussen gezet. Maar Feyenoord houdt wel het balbezit. En dus krijgt het voordeel van de scheidsrechter.
4: Een van de spelers van Cambuur blijft geblesseerd liggen. En nu ligt ook Ueda op de grond. En die krijgt een vrije trap op de rand van het 16 meter gebied. Nadat hij daar geblokt werd. Het was Boudane die eerst bleef liggen. Namens Cambuur, El Argioui was dat. Die daar bleef liggen. Boudane helpt hem overeind. Feyenoord krijgt de kans om weer eens een keer rechtstreeks uit een vrije trap te scoren. Sam Stijn kan dat natuurlijk. Maar dat is niet iemand die in het veld staat. Is wel aan haar warming-up nu bezig. Dan gaan we zien of Segiel dit dan bijvoorbeeld kan. Ook Hartsmoussa staat erbij. Die nam vorige week zo'n erbarmelijk slechte vrije trap. Die wat mij betreft dan weer wat lager in de pickorder zou moeten staan. Ik denk dat Hartsmoester daar zelf anders over denkt. Ook als je kijkt naar de lichaamshouding, laat het er maar logen straffen. En hier de 0-5 binnenschiet. Of wordt het toch Segio die zijn passen uitmeet. Eén van die twee wordt het. Uitgelezen kans hoor, om de 0-5 te maken uit een vrije trap. Hij ligt op een perfecte plek. Hier is het Hartsmoester vol in de muur. Ja, gewoon weer een slechte vrije trap.
2: Ja, absoluut.
4: Even omlaag in die pickorde, zou ik zeggen.
2: Ja, er is een officiële reactie dan ook van de supportersvereniging van Feyenoord op dat vuurwerkincident in de eerste helft. Terwijl Feyenoord een aanval op probeert te zetten. En daarin wordt gezegd, als supportersvereniging zetten wij ons juist in om voor volle uitvakken te zorgen en voor de mogelijkheid om Feyenoord overal te kunnen steunen. Dit soort acties helpen daar op geen enkele manier bij. Integendeel, uiteindelijk dreigen opnieuw duizenden supporters de dupe te worden van het gedrag van een kleine groep. We distancieerden ons dan ook nadrukkelijk van wat er vandaag in Leeuwarden is gebeurd. Aldus de Feyenoord supportersvereniging, de Feyenoorden. Terwijl Feyenoord een aanval opzet via de rechterkant met Hartsmoester. Die gaat naar binnen toe, kapt hem weer naar zijn rechter. Gaat dan nog een keer een schaar maken. Daar proberen de eerste paal op te zoeken. Duurt het te lang. En gaat de bal over de achterlijn heen. Is het een hoekschop voor Feyenoord die daar genomen gaat worden. Als Hartsmoester zich gaat melden, is Van Houten eventueel in de buurt voor een korte variant om die hoekschop te nemen.
4: Gaat heel kort genomen worden. Daar leek het even op. Hartsmoester laat het over aan Van Houten om deze hoekschop te nemen. Maar misschien gaat het dan juist alsnog kort naar Hartsmoester. Nee, die wordt weggestuurd. Van Houten gaat hem eens een keer voorgeven. Een wegdraaiende bal. Vanaf de rechterkant kan onze Belgische vriend een goede corner nemen. Daar komt die bal. Die is strak. Net iets te hoog voor Ueda. Hij wordt weggekopt door Cambuur. Diarra legt hem klaar om te gaan schieten. Maar laat zich dan de bal afpakken. En dan is het Segio die daar met een sliding de bal wegwerkt.
2: En wat voor sliding?
4: Een geweldige sliding. Anders was Henstra er echt doorheen geweest. En die bal komt ook nog eens goed voor een aanval voor Feyenoord. Maar Marmol geeft hem te hard mee op Valente die daar ook nog is. En Zegiel heeft wel last van die actie, van die sliding van zo even. Gaat nu zitten in de middencirkel. Lekt even in te schieten bij hem. Ja, ik zou maar geen risico nemen. Zeker niet met bijvoorbeeld een Targaline of een Stijn nog op de bank. Als je hem zo ziet trekken benen nu.
2: Ik denk dat hij geraakt werd bij die sliding, hè? Dat hij daardoor die sliding inzette en tegen de benen aankwam van die andere.
4: Dat kan ook. Ik dacht zelf dat hij iets had van kramp wat erin schoot na die actie. Maar hij zet nu weer zelf hoog druk. Helpt Feyenoord aan de bal. Al is daar wel voor gefloten volgens mij. Ja, vrij trap voor Cambuur. Na bijna exact een uur spelen. 0-4 in Leeuwarden.
2: Het is jammer dat die sliding van Zegiel, die ook nog eens geweldig bij Marmol terechtkwam, daarna door Marmol heel slordig wordt meegegeven aan Valente, waardoor het geen kans wordt. Want dit had eigenlijk misschien wel gewoon de 5-0 voor Feyenoord moeten zijn. Hier zit Diarra er goed tussen. Die daarna vandoor kan. Omdat Koistra uit positie is. Diarra met de bal. Die wil dan terug naar binnen. Op de punt van de 16 wordt hij weer flink opgejaagd. Ja, dat duurt te lang.
4: Het is niet goed genoeg, Ben. Nee, zo eerlijk moet je ook
2: dit
4: vandaag.
2: Dit is niet goed.
4: Hij heeft wel 2 assists. Maar het is echt te weinig wat Diarra laat zien. Er moet echt wat bij op die plek.
2: En tegen een tegenstander als Cambuur kom je daar dan mee weg. Je ziet wel de potentie bij Diarra. Dit is dan weliswaar een hele matige tegenstander, waardoor hij een beetje kan uitproberen wat wel wat niet werkt. Maar daar speel je nou helemaal niet elke week tegen. Wel natuurlijk bij 2 goals betrokken. Maar daar moet het wel een stukje beter nog ook aan die linkerkant. En ik denk wel dat als je zo ziet inderdaad dat hij er wel het vertrouwen krijgt, dat hij er wel wat meer in komt. Maar ik ben het met je eens dat daar gewoon nog een betere speler aan die linkerkant erbij zal moeten. Het is Cambuur met het balbezit. Amova die opent naar de rechterkant van Cambuur. Ik denk dat hij aangeraakt is door Valente, waardoor de ingooi naar Cambuur gaat. En dus is het die ploeg die halverwege de helft van Feyenoord gaat gooien. Maar eerst gaan we wisselen.
4: Ja.
2: 2 zelfs aan de kant van Cambuur. Boehoedane gaat eruit. Voor hem komt uiteindelijk Binder in de ploeg. Nicolas Binder. En de andere die klaar staat is Fabian Kwam. En die kwam in de ploeg voor Lucas Jetten.

0: Een inloop voor Cambuur. Daar zijn we gebleven. Een inloop halverwege de helft van Feyenoord. Als de stadionspeaker ons laat weten hoe deze namen in het Fries worden uitgesproken. Staat het 4-0 voor Feyenoord nog steeds. Dat was ook de ruststand bij het ingaan van de 63ste minuut. Cambuur is helemaal teruggegaan naar de eigen helft. Met het balbezit dat ze hadden op de helft van Feyenoord. Kwam wordt voor het eerst aangespeeld aan de linkerkant. Speelt er wel de middencirkel in. Komt hij bij Apkaku terecht. Wel naar rechts door hem geplaatst. Kousu Diarra is terug om te verdedigen. Toch kan de voorzet gegeven worden. Een zacht kopballetje van Kwam. Maar Ernst zag die bal aankomen. Kon hem makkelijk vangen. En rolt hem voor zichzelf uit. Tjark Ernst wijst naar Van Houten wat hij moet doen. Feyenoord speelt in het 16 meter gebied met twee en een man in de dekking. Van Houten toch in. Uiteindelijk wordt de bal eroverheen gelegd. Segio die hem mooi uit de lucht plukt. Maar dan komt Amova daaraan. Die lijkt hem van de bal te kunnen zetten. Nou, dat lukt dan toch niet. Dat is best knap, want die Amova is sterk. Segio glijdt daarna alleen wat uit. Waardoor hij toch de bal nog kan meenemen. En zo gaat Cambuur naar de rechterkant van het veld.
1: Feyenoord leidt met 4-0 op bezoek bij Cambuur. We zitten in minuut 64. En de laatste keer dat Feyenoord de eerste twee uitduels van het Eredivisie seizoen wist te winnen zonder een doelpunt te incasseren. Dat was in het jaar dat Giovanni van Bronckhorst ook trainer was. En Feyenoord aan het einde van de rit op de Coolsingel stond. 2016-2017. De eerste wedstrijd van dit seizoen werd natuurlijk uit bij Sparta gewonnen met 1-0. Feyenoord dus ook ruim voor 4-0. Ik heb niet het idee dat Cambuur bij macht is om het Feyenoord zelfs nog lastig te gaan maken met een kans. Of het nu gaat gebeuren, zou je al te zien.
0: Doe het nou niet. Doe het nou niet.
1: Zeg het nou
0: nog een half uur.
1: Ja, nog een half uur. Als de voorzet gegeven wordt door Cambuur wel geschampt. Maar die gaat voor het doel langs. Deze wordt in de voeten gespeeld van Reed. Die daarna een duwtje krijgt. Naar de grond ook gaat. Geen overtreding. Wel een overtreding uiteindelijk gemaakt op Reed. Die nu als Bokkie overdient. Terwijl Kwam op zijn rug gaat zitten. En is het uiteindelijk, dat doet hij. Er zit gewoon een overtreding die gemaakt wordt op Giviro Reed. En dus is het een vrije trap voor Feyenoord. Die genomen gaat worden vanaf de rechterkant van de 16. Ernst, die gaat dat doen. Bij Feyenoord ook spelers die zich aan het warmlopen zijn, aan het omkleden zijn. Een van die spelers die erin gaat komen zometeen is Targaline. Volgens mij zie ik Lopez ook klaarstaan aan de zijkant.
0: Nacho Ferri.
1: Nacho Ferri,
0: zag ik ook.
1: Ja, die doet ook net de dugout in. Dus die zal ook zo meteen zijn opwachting gaan maken. Die zal zich ook willen revancheren natuurlijk, hè, voor die invalbeurt bij Sparta. Nacho Ferri. Zo, Amova de bal naar voren speelt. Gaat Feyenoord ertussen zitten met Sint-Juste. Zo, die schiet bijna even die spelers. Even.
0: Ja, dat doet zeer.
1: Even dus een klokkenspel naar bijna tussen zijn oren. Maar Feyenoord heeft de bal met Sint-Juste.
0: Terwijl Rafik El Aghouri nog even checkt of ze allebei nog steeds ingedaald erbij hangen. Speelt Feyenoord de bal rond. Inmiddels minuut 66. Ernst met een trap naar voren. Over de grond. Cambuur zit ertussen. Maar wel in de voeten van Ueda. Die steekt daar met een dieptebal opeens Valente weg. Komt hier misschien de 0-5 van Feyenoord. Diarra zoekt ook positie. Maar Valente creëert ruimte wellicht voor zichzelf. En toch die bal naar Diarra. Die zou dan nu misschien kunnen scoren. Diarra speelt de bal nog naar Harts Moussa. Moussa naar Reed. Reed naar Zegio. Korte combinaties in het 16 meter gebied. Diarra dan weer. Maar Harts Moussa die gaat buitenom. Het is te opzichtig wat hij gaat doen. En dan loopt hij zijn tegenstander op de hakken. En krijgt hij ook nog een gele kaart voor. Totaal onnodig. In de wedstrijd dat het 4-0 staat al voor Feyenoord. Dat je dan tegen een kaart ook oploopt. Gewoon even uit wat frustratie. Omdat het bij Harts Moussa vandaag gewoon opnieuw ook nog niet zo lekker loopt. En hij dat wel heel graag wil. Dat snap ik. Ja, dat kost hem hier dan een onnodige gele kaart. Feyenoord gaat wisselen. Ik denk niet dat Harts Moussa daar al bij zal zitten. Gaussus Diarra's wedstrijd zit erop. Die is al aan de andere kant buiten de lijnen gegaan. Wordt hij ook op gewezen nu door Targaline. Die al naar binnen wilde lopen. Maar werd tegengehouden door de vierde man. Of nee, door de grensrechter. Dan gaat Ueda naar de kant ook, Den. Voor Nacho Ferri. En dan krijgen we het debuut hier van Gavi Lopez. Watanabe naar de kant. Herstellende van een blessure natuurlijk. En dan schuift alles één plekje door. Wordt Sint-Just de rechtercentrumverdediger. Marmol als linkercentrumverdediger nu. Daar waarvoor die gehaald is. En Gavi Lopez. Hij is officieel Feyenoorder, kan er vanaf nu altijd zeggen.
1: Balbezit is voor Cambuur. Lopez die ziet dat hij daar niet achteraan hoeft te rennen. Omdat die bal veel te hard is. En dus komt hij terecht bij Chark Ernst. De Duitse goalie van Feyenoord. Zal we nu het gemompel weer horen van de speaker. Geeft aan dat er drie wissels plaatsvinden.
0: Ja, een moffel van de Fabertjeskrant.
1: Of mompel. Het is echt niet te verstaan. Het is echt niet te bestaan. Ik hoor alleen maar moffel. Misschien moet hij eventjes die mars uit zijn mond halen. Als de bal teruggaat naar keeper Jansen, is het Amova die ingespeeld wordt. Hij gaat de bal bij Cambuur vooruit. Reed wordt daar even gepasseerd. Kwam gaat er dan langs. Dan is het Tagalina die de achtervolging heeft ingezet. Samen met Van Houten. Kwam nog altijd aan de bal. Die geeft hem voor. Daar zit Sint-Juste dan tussen. Ferry kan er niet bij. Hij zit daar het balbezit nu voor de Friesen. Terwijl met die wissel zojuist, Diarra er ook uit. Zie je dat Valente nu toch, waar we het aan het begin van de wedstrijd wat meer over hadden. Valente nu een beetje meer ook naar die linkerkant toeschuift. Dem.
0: Ook daar wat omzetting inderdaad aan de kant van Feyenoord. Na de wissels van zo even. Omdat Tagaline natuurlijk erbij kwam voor Diarra. En daardoor zie je het inderdaad wat opschuiven waar we het voor de wedstrijd ook over hadden. Met Valente toch in een rol aan die linkerkant. Dat vanmiddag de middag is om dat uit te testen. Nu de buit toch al binnen is. Met de 4-0 voorsprong die Feyenoord al sinds de rust hier heeft. Tweede helft dus nog niet gescoord. Nou, verder nog ruim 20 minuten voor. Harts Moussa dacht eraan dat wel eens kon gaan gebeuren, opnieuw scoren. Want Ferry pakte de bal af. Hij wilde ermee vandoor gaan. Maar Ferry deed het met een overtreding, zegt Makkeli. Vrije trap daarom voor Cambuur. Die is genomen. Kort paasje de middencirkel in naar Ab Kaku. Dus wanneer je dat voor de 10e keer zegt, gaat hier altijd een belletje af. Als hij nog een paar keer in de bal komt, gaat hij dat horen. Hier komt hij met een sliding goed erin, zegt die Ab Kaku. De bal springt wel voor de voeten uiteindelijk van Marmol. Nu de centrumverdediger. Gavi Lopez speelt de bal naar Valente. Die wil hem meteen doorleggen op de diepgaande Zegio. Het idee is uitstekend. Helaas zit er een speler tussen. Hier lijkt Marmol geblesseerd te raken. Cambuur speelt ondertussen door naar die diepe bal en scoort hier. 1-4. Feyenoord houdt niet de 0 vandaag. Van dichtbij wordt de bal binnengelopen door Rafik El Arroui. Marmol ligt daar nog steeds geblesseerd. Ik denk niet dat dat een overtreding was, maar dat hij zich helemaal verstapt in dat duel. En dan is daar opeens de ruimte om over die rechterkant door te komen. Wordt de bal naar de eerste paal voorgetrokken. En scoort Cambuur.

0: Ja, is het toch ook weer, Den. Een tweede helft waarin het allemaal wat gezapiger is. En het tempo daalt bij Feyenoord. Het niveau ook gewoon toch weer daalt. Ja, dan kan zelfs Cambuur ook tegen je scoren.
1: Ja. Ja, ik heb nog eventjes die goal bij de buren teruggekeken. Want naast ons zitten de collega's van de NOS. Ze hebben op het scherm meegekeken en inderdaad daar verstapt hij zich.
0: Marmol bedoel je?
1: Ja, ja. Op het moment dat die bal daar vooruit gespeeld werd. Ja, en dan is het ook, weet je, je hebt al een aantal mogelijkheden gehad om die score verder uit te bouwen. Maar dat doe je dan ook niet, hè, die tweede helft. Het staat dan 4-0, dat weet ik wel. Dan is het ook dat je denkt, joh, de buiten is binnen en het zal allemaal wel. Maar het is ook wel lekker om hier gewoon met 6-0 weg te gaan. En te denken van zo, hè. Die doelpunt hebben we toch maar mooi erin geprikt.
0: Ja, en ook een goede tweede helft.
1: Ja, ook. Want dat hebben we natuurlijk in die voorgaande wedstrijd ook niet gezien dat de tweede helft geweldig was. Maar ja, dan nu ook nog een tegengoal hier tegen echt een ontzettend zwak Cambuur. Misschien Ferry met een kans. Die komt er net niet lekker uit omdat die bal via de kluts niet met hem meekomt. Bouf die via Ferry de bal bij Jansen krijgt. Dus de keeper weer met de bal. Ja, en het is wel lekker als je dan in de tweede helft, hè, beter dat die voorgaande wedstrijden, die tweede helft, juist een stukje minder was. Dat je daar dan ook gewoon de dominante ploeg blijft en er nog wat bij weet te prikken. Maar bij Cambuur lijkt het een soort nieuwe energie ook te geven. Dus ja, het is voor Feyenoord wel taak om niet weer dadelijk tegen twee goals aan te lopen. Dat zou toch ook gewoon vervelend zijn. Amova neemt de bal mee, terwijl er een vrije trap aan Feyenoord is gegeven. En die gaat genomen worden net over de middenlijn aan de rechterkant.
0: Moet Makkeli de bal terugspelen die door Cambuur was meegenomen. De vrije trap is genomen. Sint Justus speelt hem in naar Targaline. Met een lichaamsschijnbeweging legt hij Binder daar in de luren. Lopez aan de linkerkant. Via Valente gaat hij naar Marmol. Die wel verder kon. Ondanks dat hij zich bij die tegengoal dus helemaal verstapte. Targaline. Zegiel. Van Houten in de middencirkel. Speelt hem naar Marmol. Marmol naar Valente. De middenlijn nog staat. Dan weer naar Van Houten. Gavi Lopez. Die moet de bal terugspelen naar Ernst. In de 73ste minuut zitten we. 1-4 dus de nieuwe tussenstand. Zegiel met een veel te kort balletje. Komt bij doelpuntenmaker El Arguiwi terecht. Die raakt hem dan wel weer kwijt. Omdat Marmol en Targaline daar staan. Sint Justus speelt de bal terug naar Ernst. Die krijgt ruzie dan met de bal. Er komt Amo van arm toe. Moet Ernst trappen. Gaat de bal voorbij aan Ferry. Ja, wordt Cambuur steeds iets sterker. Het gaat te ver om te zeggen dat de spanning terug is in deze wedstrijd. Daar is Cambuur natuurlijk veel te matig voor. Maar Feyenoord geeft wel een totaal verkeerd signaal af. Balbezit opnieuw voor Tjark Ernst.
1: Die hebben kort inspeeld naar Van Houten. Terwijl daar wel druk werd gezet op de keeper, is het geen probleem voor Feyenoord. Wordt opgebouwd, terwijl Lopez niet door kan lopen. Die gaat de linkerkant de middenlijn over. Steekt de bal dan mee aan Valente. Aan de zijkant van de 16 willen dan in één keer meegeven aan diezelfde Lopez. Maar daar zit dan Cambuur weer tussen. Gaan over de zijlijn heen. Ingooi voor Feyenoord. Even de high five van Valente aan Gavi Lopez. Nieuwe linksback dus van Feyenoord. Ingooi genomen. Gaat ook weer terug naar Lopez. Ingooi weer voor Feyenoord. Daar wordt uiteindelijk door Cambuur het laatst geraakt. En over de zijlijn heen gewerkt. En dus wordt de ingooi genomen. Die gaat achteruit naar Targaline. Targaline met de bal naar Sint-Juste. Zo wordt er weer vooruit gezocht door Feyenoord. Nu Nacho Ferry een klein stukje zich uit laten zakken uit die punt van de aanval. Om via hem de bal weer achteruit te spelen. Marmol naar Valente. Valente heeft Lopez bij zich. Die vinden elkaar makkelijk. Lopez dan. Balletje tussendoor naar Van Houten. Terugleggen naar Valente wilde ik zeggen. Het was goed bedacht. Goed doorzien. Uiteindelijk ook goed doorzien door Cambuur. Want daar wordt voorkomen dat er op doel geschoten kan worden. Maar uiteindelijk is het wel weer een nieuwe aanval. Die opgezet gaat worden door Feyenoord met Targaline. Met Zegiel. Targaline die herstelt het hier. Feyenoord houdt het balbezit met nu Sint-Juste.
0: In de middencirkel op de helft van Cambuur. Ook Marmol staat op die helft van de tegenstander. De combinatie tussen Valente en Van Houten loopt daar dan spaak. Marmol kan er net voor zorgen dat Binder niet door kan lopen. Alsnog de diepe bal. Die moet er ook weer weggekopt worden door Marmol. En zo komt hij bij Gavi Lopez. En dan weer Van Houten. Kwartier nog duurt deze wedstrijd. Het de 4-1 voorsprong voor Feyenoord. Targaline heeft de bal. Geeft hem aan Sint-Juste. Sint-Juste naar Lopez. Lopez weer naar Sint-Juste. Reed dan. Targaline in de middencirkel. Feyenoord is weer op de helft van Cambuur. Het overstapje van Zegiel. Zo komt de bal bij Hartsmoussa. Die wil zo graag. Hartsmoussa schiet. En Jansen bokst de bal omlaag. Vangt hem dan in twee instanties. Neemt wat risico met die redding. Maar de keeper heeft de bal. En Hartsmoussa heeft dus nog niet het doelpunt dat hij... Dat zie je heel de middag zo graag wil hebben. Marmol stapt uitstekend door, zeg, bij de trap van Jansen. En daar staat El Arguin niet op te letten. En dan zou Feyenoord misschien snel toe kunnen slaan over de linkerkant.
1: Als de bal terechtkomt bij Lopez. En ik vooruit naar Van Houten. Lopez loopt ook gelijk mee, terwijl Van Houten aan de zijkant van de 16 probeert te draaien. Dat lukt, vindt Targaline. Terug naar Van Houten. Het balletje is niet goed naar Targaline, die er dan half tussen zit. Waardoor het een ingooi voor Cambuur wordt. Hij zit daar zelf niet mee eens, maar de scheidsrechter is onverbindelijk. En dus is de ingooi voor Cambuur. Wiebe Kooistra, de man die hem mag gaan gooien. Dat doet hij achteruit naar Bouwf. Ismael Bouwf terug naar Thijs Jansen, de doelman. En hij kan naar de linkerkant. Dat gebeurt er ook. Het balletje is wat lastig, waardoor Hartsmoussa in positie kan komen om druk te zetten op die man die nu op de linksbackpositie staat. Morgan Costarelli terug maar naar de keeper dan. Lange bal naar voren. Daar kan uiteindelijk niemand er vandoor, omdat iedereen elkaar vasthoudt. Dus een vrije trap aan Cambuur gegeven door Danny Makkelin. De overtreding was van Mika Marmol. En die gaat dan genomen worden rond de middenlijn. Nicky Soeren, degene die dat doet, speelt de bal in naar Ethan Apkaku. Uiteindelijk de rechterkant gezocht door Cambuur. Daar is het Valente die in het duel probeert te komen. Om te voorkomen dat Cambuur misschien wel een aanval op kan gaan zetten. Balletje even achteruit. Apkaku dan weer. Nog verder terug dan richting Amova. Ja, en dan is het fijner dat wel druk probeert te zetten. En nu met Ferry en misschien zelfs wel vandoor kan gaan. Samen met Zegiel. Aan de rechterkant ook ruimte. Hier moet een goal uit gaan komen. Ik denk dat hij het overzicht gaat houden naar Zegiel. Die bal is dan net niet lekker. Maar hier gaat wel een kans voor Feyenoord uitkomen. Zegiel de bal heeft.
0: Zegiel gaat langs tegenstander 1. Maar dan is het te druk daarachter. Het is jammer dat het paasje van Ferry richting Zegiel net niet goed was. Dan had hij in één keer wellicht uit kunnen halen. Nu komt hij daar niet goed uit. Is er bovendien gefloten door Makkeli. En krijgt Cambuur een vrije trap. Die is genomen. Nog 12 minuten. Oeh, die nemen ze wel kort en laks, zeg. Want Targaline stond daar nog tussen. Die leken ze helemaal over het hoofd te zien. Targaline naar Valente. Valente terug naar Targaline. Die mag nog een tempootje hoger allemaal bij Feyenoord. Om daadwerkelijk een vijfde te maken. Bal wordt binnen doorgestoken. Gavi Lopez moet sprinten. En heeft hem denk ik net niet binnen kunnen houden. Nee, hij is over de achterlijn inderdaad geweest. De doeltrap Cambuur. 1-4 de stand. Van Houten dirigeert de ploeg. Wie waar moet staan. Dat Targaline bijvoorbeeld bij moet sluiten. Zodat het middenveld goed bezet is om hoog druk te zetten. Dat is nodig. Helemaal als Cambuur de doeltrap kort heeft genomen. Er wordt weer teruggespeeld naar Thijs Jansen. Die zelfs buiten zijn 16 meter gebied nu is met de bal. En dan teruggespeeld naar Amova. De goal is leeg. Zegiel zet dus maar wat druk. De bal gaat weer naar Jansen. Die nu trapt. Hoge bal. Komt in de buurt van Reed. Kan alleen gekopt worden door Cambuur. Door Kvam. En dan is het El Arguin. Het doorcombineren van Cambuur richting Binder. En het wegtrappen dan uiteindelijk van de bal door Valente.
1: Feyenoord probeert onder de druk uit te komen. Dat lukt nu met Hartsmoussa. Die de bal er alleen wel tegen een tegenstander aan speelt. Waardoor er een kans gaat komen misschien weer voor Cambuur. Bal meegenomen nu vlak voor de 16. Daar een overtreding gemaakt, dacht ik even. Het spel gaat door omdat Cambuur de bal houdt. Die proberen daar toch doorheen te voetballen. Met nu Kooistra die de achterlijn opzoekt. De corner probeert eruit te halen of de voorzet te geven. Ik ga eigenlijk voor de voorzet. Daar misschien een kans in de maak voor Arguin. Die hem kapt, gaat schieten. Arguin met een goal. Knappe goal van Rafik El Arguin van Cambuur. Maar hoe is het toch mogelijk dat je weer twee goals tegen krijgt
2: in die tweede helft. Vorige week tegen Go Ahead sta je 2-0 voor. Geef je het gewoon helemaal weg. Wordt het nog 2-2. Nu sta je dan 4-0 voor na 80 minuten. Staat het gewoon 4-2. Wel in Feyenoord voordeel nog. Knappe goal van die Rafik El Argui. Feyenoord gaat ook wisselen. Lotomba komt erin. Wiet gaat er dan uit.
0: Ik vind het wel een erbarmelijke tweede helft weer, hoor. Ja, het is niet goed. En dat een week nadat je vorige week dus punten verspeelt door weer een slechte tweede helft. Ik vind dat echt wel slecht.
2: Ja, ik ben het met je eens, Dan. Het is weer die Argui die een goal maakt. Een fraaie goal vind ik ook. Maar als je dan zo mag uitspelen en zo ook op doel mag gaan laten schieten. Wetende dat Cambuur pas één goal had gemaakt in de voorgaande wedstrijden. Ook die El Argui trouwens. En nu gewoon in één wedstrijd twee maakt tegen Feyenoord. Ja, is dat gewoon niet goed. En weer die tweede helft, hè.
0: Hij rondt hem geweldig af, hoor. Maar Feyenoord geeft hem wel alle tijd en ruimte om dat te doen. Het is labbekakkerig wat Feyenoord in de tweede helft aan het doen is. Een paar kansjes bij elkaar gespeeld. Maar het leek in niets op wat we voor rust van de Rotterdammers zagen. Nog 9 minuten. En hopen maar dat er niet nog zo'n moment is. Want dan gaat het opeens wel echt nog hachelijk worden. Dan heb je nog maar een marge van 1 opeens. En nou we dat moeten zeggen na de eerste helft tegen zo'n zwak Cambuur. Ja, dat is eigenlijk al triest zat. En zegt voldoende over deze tweede helft. Maar die duurt dus nog een minuut of 8. Feyenoord vanaf de aftrap kan misschien nog iets laten zien. De bal werd even teruggespeeld. Nu toch weer bij Valente. Valente naar Zegiel. Gaat het 16 meter gebied in. Zegiel houdt de bal nog steeds bij zich. Valente, dit is aardig gecombineerd. Naar Lopez voorzet. Misschien naar Ferry voor een doelpunt. Maar Ferry stuit daar op Amova. Maar wordt daarna weggetrapt door een van de andere Cambuurverdedigers. Wel achterin weer meteen in de bezit van Feyenoord gekomen.
2: Het is balbezit aan de linkerkant. Targaline vooruit naar Valente. Valente dan tussendoor. Krijgt hem ook gelijk weer terug. Als hij hem vooruit speelt, zit Feyenoord daar zelf ook weer gelijk bij hem boven te rennen. Met Nacho Ferry. Ferry op de rand van de 16. Naar Targaline. Uiteindelijk vooruit gespeeld naar Zegiel. Komt bij Lotomba terecht. Het hakje naar Targaline. Dan naar de zijkant, aan de rechterkant. Naar Hajmoussa. Geeft hem aan Lotomba. Die legt hem terug. Kans. Goal. Ja. Goal. Het is Zegiel die hem daar maakt. Op aangeven van Jordan Lotomba. En Zegiel met de 5e treffer van Feyenoord deze middag. Maakte de eerste, Givai Zegiel, maakt ook de 5e van Feyenoord. Hij inmiddels in dit seizoen al op 3 treffers, loopt 1-1 bij Feyenoord. En dit is wel een uitstekend antwoord op die 2e treffer van Cambuur. Maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat Cambuur toch zo terugkomt, hè, met 2 goals. Niet dat het spannend wordt, maar je merkt wel gewoon dat het in die tweede helft niet goed is. Al is deze aanval van Feyenoord wel goed. Met Lotomba als voorgever. En Zegiel weer als eindstation. De 5e van Feyenoord. 84 minuten onderweg. 2-5.
0: Zo kom je er vandaag inderdaad mee weg. Omdat je er zoveel kan maken tegen deze tegenstander. Mooi voor Zegiel. Dat hij er meteen 2 meepikt deze dag. Mooi voor Feyenoord dat het niet nog verder in de problemen komt in deze tweede helft. Maar je kan niet een seizoen lang natuurlijk zoveel tegendoelpunten incasseren. Zeker niet tegen dit soort ploegen. Het team met de beste defensieve cijfers wordt vaak kampioen. Dat is wel waar de ambitie van Feyenoord ligt. En dan moet dat stuk absoluut beter. Maar dat weten ze zelf ook wel donders goed. Er is nog een keer gewisseld. Hajmoussa is naar de kant gegaan. En Shaquille van Persie is er dus nog bijgekomen. Volgens mij hadden we nog niet gezegd wie eruit ging. Nou, kijken of Van Persie in die paar minuten die hij krijgt zijn rekening ook kan openen voor dit seizoen. Het is niet veel speeltijd. 7 minuutjes nog maar. Ja, hij kan een goal maken, hebben we in de voorbereiding ook weer gezien. Zeker als Cambuur de bal zomaar inlevert bij Van Hout in dit geval. Ferry gaat langs de keeper, langs Jansen. Maar onderschat dan hoe ver die eigenlijk naar rechts al is uitgeweken. Schuift de bal daarna meters naast de goal.
2: De trap is genomen door Cambuur. Uiteindelijk gaat hij richting de rechterkant. Ook daar net nog een keer gewisseld. David Bua in de ploeg gekomen. Die nieuwe Italiaanse back van de Friesen. De bal is in de middencirkel aangekomen. El Arguwi, de man die naar de grond gaat. Overtreding gemaakt op hem. Vrije trap dus voor Cambuur. Maakte er twee. Rafik El Arguwi, Marokkaanse huurling van FC Utrecht. Terwijl die laatste van hem een fraaie was. Dus het balbezit nu voor Bua. Hij gaat achteruit. Komt dan terecht bij Jansen. Dus de keeper van Cambuur. Die houdt hem vooral eventjes aan zijn voet. Om vervolgens een stukje verder naar voren te lopen. Om mee te geven. Apkaku, die hem op komt halen, gaat richting de rechterkant van het veld. Wat beweging vooruit bij Cambuur. Dat betekent dat Feyenoord met alle spelers op de eigen helft terug te vinden is. Als Apkaku naar voren gaat, krijgt hem dan ook gelijk weer terug in de kaats. Bal wordt verlengd bij Bua, uiteindelijk aangekomen. De rechtsback die mee naar voren is gekomen, zei ik het van de 16. Bua, die hem dan terug wil kappen. Moet achteruit, wat wordt opgejaagd, doet dat dan ook. Bal komt bij Koistra. Koistra met wat dreiging vooruit. Volgens Soeren inspeelt hem dan ook weer terug. Maar de kaats is niet goed van Nicky Soeren. En dus gaat hij over de zijlijn heen. Is de ingooi voor Feyenoord. Halverwege de eigen helft. Hebben we nog 3,5 minuten te gaan aan officiële speeltijd. Heeft Feyenoord de 5 gemaakt. Cambuur 2. En hier in Friesland wordt de bal achteruit gegooid naar Mika Marmol.
3: Marmol controleert de bal. Speelt hem opzij naar Sint-Juste. Sint-Juste dan naar Lotomba. Van Houten die de bal van Lotomba krijgt. En Shaquiel van Persie. Die wordt ingespeeld. Al diep op de eigen helft. Lotomba om met twee spelers om zich heen. Weet daar weg te draaien. Van Persie maakt dan de overtreding. Volgens mij is het een buitenpartij tussen beiden. Wordt gefloten in het nadeel van de aanvaller. Fabian Kwam blijft daar liggen. Nou, gaat nu zonder verdere medische verzorging weer staan. En Rafik El Arguwi gaat de vrije trap nemen namens Cambuur. De bal ligt halverwege de helft van Feyenoord. Hij gaat hem in één keer het 16 meter gebied inpompen. Dan gaat die bal, die mag voorgekopt worden. En dan mag er nog geschoten worden ook. De bal wordt geblokt. Daar blijft wel, ik denk, Marmol liggen. Aan de kant van Feyenoord, die bal keihard tegen zijn kuiten van Gillespees krijgt. Of is het Lopez? Kan het net niet goed zien.
2: Dag Marmol.
3: De hoekschop van Cambuur, die wordt kort genomen nu. En levert misschien weer een corner op. Nee, hij komt hoog voor en blijft binnen. Ernst bokst dan die bal weg. Maar neemt ook het hoofd van Ismaël Baouf daarbij mee. Heerst daar dan wel in dat gebied. De bal gaat over de zijlijn uiteindelijk in de buurt van de middenlijn. Cambuur neemt de inworp snel. Maar ja, er is een hoofdblessure. En dus legt Makkeli het spel stil. Wel opmerkelijk trouwens dat de eigen ploeg die inworp dan snel neemt. Terwijl daar nog iemand in het doelgebied ligt. Dat zie je niet veel.
2: Het zag er toch ook een beetje knullig uit. Ook hoe het ging met die hoekschop die snel genomen werd. Waar Feyenoord nog niet klaar stond. En Ernst die er dan wel naartoe gaat. Maar toch ook een beetje voorzichtig deed. Met één vuist. Loopt het voor Feyenoord zonder problemen af. Ook voor Bouf. Die inmiddels weer opgekrabbeld is. Dan kan de ingooi alsnog genomen worden door Cambuur. Is het Amova die bereikt wordt? Trapt de bal maar gelijk naar voren. Meerdere spelers van Cambuur daar ook vooruit meegekomen. Tomba kan er niet bij. Bijzondere statistiek voorafgaand aan deze wedstrijd. Dat sinds begin vorig seizoen Feyenoord met Lotomba 1,7 doelpunten tegenkreeg per 90 minuten. Tegenover 0,9 doelpunten zonder Lotomba. Dat is toch ook geen statistiek waar je als verdediger blij van wordt. Deze bal wordt door Feyenoord weggewerkt. En uiteindelijk ingeleverd bij Cambuur keeper Thijs Jansen. De laatste officiële minuut is ingegaan. Kijken of er nog wat blessuretijd bij gaat komen. Of dat Makkeli denkt, ik geloof het wel. De lange bal wordt door Lotomba gekopt. Daar zit Cambuur dan gelijk ook wel weer tussen. Het balletje gaat achteruit en komt bij Soeren terecht.
3: Soeren met de bal naar de linkerkant langs de zijlijn. Bij Morgan Costarelli. Bal weer terug, meteen diep gespeeld naar het 16 meter gebied. Was dit geen buitenspel, dan komt er een kans nog voor Cambuur. Ja, het spel gaat nog steeds door. En dus kan Kwam de bal schieten. Nee, speelt hem in. Een overstapje van Binder, die uiteindelijk dan toch zelf aan de bal kan komen. Gaat nu alsnog die vlag de lucht in voor een moment van 15 seconden geleden of zo. Ja, toen dacht ik het al. Dan zal hij het op zijn oortje vanuit Zeist ergens hebben gehoord. Want zelf een besluit durven nemen, dat is er in het VAR-tijd ben ik niet meer bij. Maar over de vierde man natuurlijk, hè, die beslist hoe lang we nog doorgaan nu. En die geeft aan dat we nog 2 minuutjes doorgaan. Yannick van der Laan heeft zijn taak voor vandaag volbracht. Heeft het bord omhoog gedaan met 2 minuten. En in die 2 minuten kan Feyenoord misschien nog scoren. Want Ferry slingert de bal naar links. En daar ligt heel veel ruimte. Lopez moet die bal allereerst binnenhouden. En dat is hem net niet gelukt helaas. Anders had hij een hele vrije doortocht over die linkerflank.
2: Ingo is inmiddels genomen. Gaat naar Bouf. Hij terug naar Thijs Jansen. In het uitvak wordt de overwinning alvast gevierd. Thijs Jansen loopt nog een stuk op. Die staat halverwege zijn eigen helft. Wacht tot er iemand in de buurt komt voordat hij hem naar voren trapt. Een lange bal in de richting van El Argui. De bal wordt verlengd. Komt bij Kvam. Kvam wordt van de bal afgelopen. Van Persie neemt over. Zegiel kan er ook niet bij. Dan is het Amova. Omdat Zegiel ook dacht van ja, ik kan hier nu hard het duel ingaan. Maar daar meer kans dat ik mezelf blesseer. Dus laat Amova maar lekker overnemen. Kvam met het wippertje naar rechts. Daar zit dan Lopez tussen. Komt hem naar Valente. Valente gaat draaien. En Valente gaat lopen. Want daar ligt best wel wat ruimte ook voor Valente. Om een heel stuk door te lopen zelfs. Meerdere spelers van Feyenoord mee. Meerdere van Cambuur inmiddels mee terug. Gaat naar Ferry. Ferry in.

0: die om de keeper heen meenam. Daar had er gewoon veel meer in gezeten in plaats van snel te schieten. Waardoor die bal gewoon 12 meter naast ging. De ingooi is inmiddels genomen. We tellen af richting het einde van deze wedstrijd. Als Thijs Jansen nog een keer de bal naar voren mag spelen.
1: Een wedstrijd waar de sfeer er nooit echt meer heeft ingezeten na de 12e minuut. Ondanks dat Feyenoord nog voor rust naar een 0-4 loopt. Heeft de plicht ook gedaan. Deze wedstrijd moest Feyenoord winnen. En na twee tegengoals in de tweede helft maakte Zegiel de net zijn tweede van de middag. En de 5-2 voor Feyenoord. En dat is ook de eindstand. Feyenoord wint met duidelijke cijfers. Dus duidelijke maat. De groot ook. Voor Cambuur. 5-2. Drie punten mee naar Rotterdam voor Feyenoord. Op een middag waarin natuurlijk vooral ook over het gedrag van een deel van de supporters in het uitvak nagesproken zal worden. Met het vuurwerkincident in de 12e minuut. Voldoende stof om nog na te praten dus op Radio Rijnmond en Rijnmond.nl over Cambuur Feyenoord. Uitslag 2-5.
2: Ja, Feyenoord wint dus met 5-2 van een onthutsend zwak Cambuur in een middag waar vrijwel iedereen een hele zure nasmaak over zou houden. Dennis zei het al. Hè. Niet alleen omdat Feyenoord alweer door het ijs zakte na een uurtje spelen tegen dit hele matige elftal, maar vooral om wat er gebeurde in minuut 12. Een aantal hersenlozen schoot vuurwerk af richting het veld en richting de tribunes waar ook ouders met kinderen zaten. En volgens Friese media zijn er 3 gewonden gevallen. De wedstrijd lag een tijdje stil, werd hervat en er zal nog lang over nagepraat gaan worden. Bijvoorbeeld door Robert Eenhoorn, de directeur van Feyenoord. Hij gaat straks een reactie geven. En ook door ons in de podcast Feyenoord de Verlenging. Later deze avond komt die online. Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door Dennis van Eersel en Dennis Kranenburg vanuit Leeuwarden. Door Stijn van Eyck, Cosmo Borsboom en Thomas Bresser op de redactie. En door technicus Bob Hoogkamer. Ondanks alles nog een heel prettige avond gewenst. En bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klim World en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
8: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld, het Shanghai Ballet. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Van 11 tot en met 20 september te zien in het nieuwe Luxor Theater Rotterdam. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Goed, het is gelukt.
10: Wat is er gelukt?
11: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
10: Fluitje van een cent dus?
11: Nou, het was wel wat meer dan dat.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
13: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
15: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker, nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

toch? Ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
1: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck it.
0: Met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.